0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de

because my dreams are bursting at the seams.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

als het golft.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem rijden geen treinen. Dat komt door een stroomstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorrel. In Egmond Binnen, naast de abdij, staat een klein kerkje, de Buurkerk, voorheen protestants, maar nu weer in het bezit van de abdij. Iedere twee weken op maandagavond komt men samen om op adem te komen. Het licht wordt gemaakt, geluisterd naar een verhaal gebaseerd op de vele verhalen uit de Bijbel. Het wordt stilgemaakt en er kan alles voorgelegd worden aan de Eeuwige. Daarna is de afsluiting met koffie of thee, maar niet voordat er is geluisterd naar wat de dieren in de verhalen van Toon Tellegen ons leren. Wees welkom en kom samen op adem met pastor Nico Knol en Marius Prijn in de Buurkerk aan het einde van de Abdijlaan in Egmond Binnen. Op maandagavond 12 oktober aanstaande om 19:30 en dan steeds iedere twee weken. Een vrijwillige bijdrage wordt na afloop zeer op prijs gesteld, wel contant. Een stil punt. Elke laatste vrijdagavond van de maand is het de gelegenheid om samen met de broeders te mediteren in de Abdijkerk. De meditatie is een oefening in aandacht. Een aanrader voor iedereen die een stil punt in het leven zoekt en af en toe samen wil oefenen. Het mooie van deze oefening is dat het niet ver van het gebed en dienstbaarheid afstaat. Van de heilige Benedictus werd gezegd dat hij woonde bij zichzelf en zijn leerlingen de weg via een geaarde spiritualiteit wees. De meditatie begint om 19:00 met een korte inleiding en kleine instructie om op gang geholpen te worden. De meditatie duurt tot ongeveer 19:50. Voor wie wil, zijn er aansluitend de complete. Het laatste gebed van de monniken op 19:45. Kijk voor het volledige programma en inlichtingen op de site van de abdij. abdijvanegmond.nl/bezinningsaanbod. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en een bezinningsvolle en zomerse week.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Hij was zo'n 25 jaar presentator bij de VPRO-radio. Sprak talloze bekende artiesten van Nick Cave tot Tom Waits. Doseert pophistorie aan het Conservatorium van Amsterdam en werkt momenteel aan zijn derde boek. Dat gaat over zijn geboorteplaats Bergen en krijgt waarschijnlijk dezelfde titel als zijn pas gestarte One Man Rock'n'Roll Show. Montagnes sur Mer. Het kunstenaardorp uit zijn jeugd. Dat Jaap Boots met enige regelmaat terugdrijft naar de kust. Lijfelijk, maar vooral in zijn fantasierijke gedachten. In het markante huis met de pilaren verhaalt de bevlogen creatieveling over alles wat hem bezighoudt.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de Kust- en Duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, voetbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Den Oever naar Zaanstad staat file tussen Abbekerk en Hoorn 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De gemeenteraad van Heilo staat positief tegenover 20 extra appartementen op wooncomplex Iepenhoven, maar stelt wel eis aan het plan. Raadsleden willen meer sociale woningen in het complex in de wijk Iepenstein en vinden dat eigenaar Heimstade ook het asbestdak en achterstallig onderhoud moet aanpakken. Heilo 2000, de grootste fractie in de raad, wil meer sociale koopwoningen afdwingen. De discussie in de raad gaat eind deze maand verder. Het wettelijk schoolverzuim onder leerlingen in gemeente Bergen is flink gestegen, vooral onder mbo'ers. Dat blijkt uit het jaarverslag leerplicht van de gemeente. Ook is meer overig schoolverzuim genoteerd, al is dat vooral het gevolg van scherper toezicht. Het absolute verzuim steeg sterk, maar gemeente Bergen waarschuwt dat het kan gaan om kinderen die pas net in Bergen wonen. Al met al ziet de gemeente geen structurele druk op schooldeelname. De flexflitser langs de Egmonderstraatweg in Egmond aan de Hoef heeft van mei tot en met september meer dan 3700 hardrijders vastgelegd. Geen enkele andere mobiele flitspaal in de regio legde zoveel overtredingen vast. De flexflitser aan de Westtangent in Heerhugowaard kwam uit op ruim 2800 overtredingen. De mobiele flitspaal langs de N242 in Alkmaar legde bijna 2400 hardrijders vast. Gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heilo hebben rond 150 aanvragen ontvangen voor capaciteit op het elektriciteitsnet. Ontwikkelaars moesten hun woning- of scholenbouwprojecten aanmelden vanwege de netcongestie. De buurgemeenten hebben de aanvragen inmiddels gerangschikt. Van de 150 aanvragen is tot nu toe ongeveer de helft doorgestuurd naar Liander. De overige aanvragen volgen later in oktober. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

fire.

Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 'smiddags.

0: En Lisette pakt uit Charlotte de Komen. Dag Charlotte.
1: Hi, Lisette.
0: Welkom weer. Een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Inmiddels ben je wel verhuisd, hè? Want je woonde in Schagen. Maar ja, je hebt je oude liefde ook waar je vroeger opgegroeid bent weer gevonden, hè?
1: Ja, klopt. Ik woon sinds bijna een jaar alweer. Het gaat heel snel. In Hulst, Zeeuws-Vlaanderen. En hier de middelbare school gedaan. Ik ben hier in 1985 komen wonen vanuit Rotterdam. En daarna mijn middelbare school eigenlijk weer weggegaan. Want ja, je kan hier nergens in zicht een hoge school. Dus ik moest weer weg en ben eigenlijk nu weer terug, Nest.
0: Ja, en leuke dingen ook aan het doen, hè?
1: Ja, ik schrijf voor de PZC. Dat is de Zeeuwse Courant hier. En heb ik twee vaste rubrieken. Eentje over... Ze heet Inherring. Dat is over dat mensen praten over een dierbare die is overleden. Daar maak ik dan een mooi document van. En de andere is Mijn Wonder op Wielen. En dat gaat over mensen die een bijzondere auto hebben. Dat kan een klassieker zijn of een auto waar ze heel erg aan gehecht zijn en daar graag over willen praten. En ik ben bezig om een voet tussen de deur te krijgen bij Omroep Zeeuws-Vlaanderen. Om daar een programma te maken op... Ja, dat te maken heeft met cultuur, met kunstenaars.
0: Ja, want
1: dat ligt nog een beetje te broeien bij de redactie.
0: Nou, ik ben benieuwd, want dat deed je in Schagen, deed je dat ook, hè? Met, daar was je ook actief bij.
1: Ik heb een tijdje voor toen nog Omroep Schagen gewerkt. Daar heb ik een aantal programma's gemaakt, gepresenteerd en gemonteerd. Met Vincent Clemens. We hebben lang op de markt gelopen met Traatpraat. We hebben... een item gemaakt over nieuwe bedrijven, over leuke verenigingen. Ja, dat was ook altijd heel erg leuk.
0: Ja, en desalniettemin, je pen en je computer heb je niet stilgezet, want je bent ook weer gaan schrijven, hè, over de eikeltjes.
1: Ja, klopt. Ja, deel 4, dus mijn derde boekje, is uit sinds een maand of zo. En dat was weer ontzettend leuk om eraan te werken. Want ze komen een beetje tot leven.
0: Ja.
1: Je bent er veel mee bezig. Ja. En als je dingen op straat ziet of zo, dan denk je van... oh, zouden de eikeltjes dat doen? Of is dat een leuk onderwerp?
0: En waarom de eikeltjes?
1: De eikeltjes die gaan nu surfen. Of wat was je vraag, sorry?
0: Nee, waarom is het personage de eikeltjes? Waarom
1: die waren er al. Oh. Die waren er al. Deel 1, dat is dat heeft Bert Tier, de illustrator, samen met een vriend Wouter gemaakt. En Wouter die wilde heel graag een boekje maken. En Bert vond dat leuk om te doen. Dus is Wouter net na het uitkomen van deel 1 overleden. En dat ik Bert heb ontmoet op een... verjaardag van een gezamenlijke vriend, vroeg hij aan mij van, goh, zou jij dat leuk vinden om met mij nog een deel te maken?
0: Op te pakken.
1: Oh, ja. En nu is dus deel 3. Dus het is nog steeds leuk.
0: Leuk, ja, hartstikke goed. En het blijft ook nog steeds de eikeltjes, hè? Die hebben nog veel plezier samen.
1: Ja, dit keer, ze hebben dus de eerste keer gingen ze zwemmen of duiken. De tweede keer gingen ze schaatsen. En dit deel gaan ze surfen. Nou ja, en surfen op een vijver, dat is natuurlijk onmogelijk, want je hebt golven nodig.
0: Ja.
1: Dus gaan ze op allerlei manieren proberen golven te maken om toch die surfervaring te krijgen. En dat lukt ze op het laatst.
0: Ja, mooi. Leuk.
1: Ja.
0: Leuk ook straks weer onder de kerstboom, hè? En straks met de boekenweek, geloof ik, weer ook.
1: Ja. Ik moet dat commerciële, dat zit niet zo in mij. Bij de drukker krijgen Bert en ik allebei 25 exemplaren om zelf te verkopen. Maar ik merk dat ik ze het meeste weggeef aan vriendinnen en vrienden die nu opa en oma worden. Wat leuk voor je kleinkind. Ja. Maar goed, zo gaat het ook misschien leven. Je weet het niet. Misschien dat zij wel vrienden hebben die denken van... oh, wat een leuk boekje, dat wil ik ook kopen.
0: Ja, leuk voor de kinderen, denk ik. En hoor je leuke reacties?
1: Ja, tot nu toe echt alleen maar leuke reacties. En zelfs een paar mensen die zeiden van... dit is het leukste tot nu toe.
0: Oh, wauw.
1: Dus ik moet mezelf weer gaan overtreffen de volgende keer.
0: Voor de volgende
1: keer. Dat wordt weer een uitdaging. Ja. Want ik ga er wel voor zitten.
0: Ja, maar dat wordt volgend jaar weer, denk ik, hè?
1: Ja, dat doe ik op mijn gemak, want je moet ook uitkijken dat je niet te veel...

0: verschillende dingen aan het doen bent en dat je jezelf voorbij loopt. Nee. Want ik ben hier ook naartoe verhuisd om een beetje voor mijn ouders te zorgen. Dus ik moet mijn tijd wel goed indelen.
1: Maar we kunnen gelukkig eerst genieten van deel 3. En eigenlijk ja. Deel 3 voor jou dan in dit geval.
0: Ja, klopt. Absoluut. Ja. Absoluut.
1: Leuk. Nou, leuk je gesproken te hebben.
0: Ja, zeker. Ik vond het ook leuk om jou weer te spreken en even bij te kletsen.
1: Zeker weten. En dat gaan we en blijven we hopelijk ook doen in de toekomst.
0: Ja, zeker. We houden absoluut contact. Ik heb wel een plakker, hoor.
1: Goed zo. Dankjewel, Charlotte, voor nu. En we spreken elkaar weer, hè.
0: Dankjewel.
1: Doei.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Wil moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
2: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
1: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
3: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
1: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en duinstreek.

0: En hier wel zijn Daphne. Ja, ik dacht Daphne.
1: Hoi.
0: Hoi, van Koninklijke Hondenbescherming. Kijk niet verder in onze puppyogen. Dat is een campagne van jullie over de broodfok.
1: Ja, dat klopt.
0: Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Nou, zoals je weet steunen veel mensen onze organisatie. En wij vragen eigenlijk ieder jaar ook aan de mensen die ons een warm hart toedragen, wat ze nou belangrijke onderwerpen vinden om aandacht voor te vragen. En de open jaren kwam eigenlijk iedere keer naar voren, nou voor die broodfok, voor de puppyhol, dat zit ons echt dwars. En dat zit ons ook heel erg dwars. Dus wij hebben daarom goed onderzocht van waarop kunnen we aandacht vragen. En zo is eigenlijk deze campagne ontstaan. Aan de ene kant dragen wij als mensen ook bij, zeg maar, aan het in stand houden van de broodfok en de puppyhandel. Want zodra wij, zeg maar, een puppy zien en die ziet er heel erg schattig uit, dan denken we eigenlijk niet goed na van waar komt deze vandaan of door wie is die gemaakt. We raken dan gelijk verliefd.
0: De herkomst, ja. Zeg maar, hè, de achtergrond.
1: Ja, precies. Ja, dus je raakt eigenlijk gelijk verliefd op zo'n hondje. En denk dan van, nou ja, ook al komt hij vanuit een foute fokker of wat dan ook, ik ga hem wel redden. En dat ook wat wij natuurlijk gewoon dan, daardoor houden we ook de markt in stand. En dat is ook heel erg moeilijk om dan te doorgronden. We willen toch ook een aantal dingen meegeven aan de mensen om die puppyhandel wat meer tegen te gaan. Dus vandaar dat wij ook deze campagne zijn gestart. Van kijk, ja, denk goed na, zeg maar, voordat je valt voor die puppyogen. Dus als je op zoek bent naar een nieuwe hond, denk eigenlijk al voordat je geconfronteerd wordt eigenlijk met die puppy. Van ja, waar ga ik hem dan aanschaffen?
0: Ja.
1: En wil ik een hondje via een fokker aanschaffen, een bepaalde website of platform? En dat je dan ook goed nadenkt van ja, waarop moet je letten? Hoe kan je nou iemand herkennen? Want het is natuurlijk niet zo dat iedereen die een hond op Marktplaats verkoopt, dat hij ook geen goede fokker is. Hè?
0: Nee,
1: dus er zit ook zeker goede tussen.
0: Ja, slechte bedoelingen.
1: Ja, dus niet iedereen heeft slechte bedoelingen. Maar het is wel handig om te weten hoe je wel de slechte herkent. En zeker omdat ook natuurlijk mensen die kwaad in de zin hebben ook steeds slimmer worden. En natuurlijk ook heel veel trucjes uithalen om te laten doen alsof ze heel goed zijn. En heel, heel goed zijn voor de dieren.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat wij daar aandacht voor willen vragen.
0: Ja, hoe kunnen we het ondersteunen, zeg maar?
1: Nou, sowieso zijn we bezig om ook druk uit te oefenen op de overheid. Dus mensen kunnen sowieso onze petitie tekenen, zodat wij ook via de overheid wat druk uit kunnen oefenen. Want wat wij heel graag zouden willen is dat er een verplichte registratie eigenlijk is voor puppykopers. Dat mensen echt hun nummers moeten opgeven. En dat check is bij de platformen. Hebben, voldoen ze eigenlijk aan de juiste registratie dat ze mogen verkopen. En kloppen de chipnummers ook. Dat als dat goed geregeld is, dan is het ook voor puppykopers natuurlijk veel makkelijker om dan te herkennen van nou, dat is in ieder geval goed geregeld.
0: Ja.
1: En er zijn er nog wel wat alarmsignalen natuurlijk. Maar we willen eigenlijk dat de overheid daar de kopers en verkopers ook een beetje mee helpt. Want ook de goede verkopers lijden eronder. Dat er natuurlijk ook heel veel misleidende verkopers zijn.
0: Ja.
1: Dus dat is een actie waarmee mensen ons kunnen ondersteunen. En verder, als je weet, iemand is geïnteresseerd om een hond aan te schaffen, een puppy aan te schaffen. Ja, help hen dan ook om echt bijvoorbeeld naar onze website te verwijzen. Om ze te waarschuwen waar ze op ze kunnen letten. Zeg maar op welke signalen ze moeten letten. Zodat ze echt zo, hopelijk een zo betrouwbare hond kunnen kopen.
0: Ja, hondenbescherming. Daar ook alle andere informatie, hè?
1: Precies, ja.
0: Dus ook wat jullie doen en waar jullie voor staan en alle andere informatie.
1: Dat klopt, ja.
0: Zijn er nog andere belangrijke punten die je nu wilde vertellen?
1: Nou ja, we zijn toch ook bezig om mensen alvast op te roepen om na te denken over oud en nieuw. En dat klinkt natuurlijk een beetje ver weg.
0: Nog, ja.
1: We hebben dit jaar voor het eerst hebben wij een vuurwerkverbod. Alleen, wij zijn zelf, we zijn natuurlijk in eerste instantie heel blij dat dat er gekomen is. Maar we zijn op zich ook wel een beetje huiverig met dat het natuurlijk dan niet helemaal opeens stil is.
0: Nee.
1: Dus we zijn wel ook mensen aan het oproepen dat als je een hond hebt die angstig daarvoor is, dat je daar nu ook alvast een beetje mee gaat trainen en gaat oefenen. En al nadenkt van oké, wat ga ik doen met oud en nieuw of rond die periode als er weer heel veel vuurwerk is. Want ook al zal het verboden zijn, we zijn toch bang dat er echt het een en ander wordt afgestoken. Dus daar vragen we mensen ook op attent te zijn, alert te zijn, om dat dan voor te bereiden.
0: Ja, en sommigen die gaan ook rond die periode juist weg, hè, in die tijd, met huisdieren.
1: Ja, ja, klopt. Ja, dus dat zien we, dat we, hè, we merken nu al dat daar actie op wordt ondernomen. Dus mensen gaan weer naar vuurwerkvrije parken, wat natuurlijk best nu gek is, want die zouden in principe overal vuurwerkvrij moeten zijn, want er is natuurlijk nu een verbod.
0: Ja.
1: Maar die zijn vaak natuurlijk historisch bekend dat ze wat rustiger zijn. Er zijn ook mensen die al aan het kijken of ze toch hun hond naar een pensioen kunnen brengen. Ja, we hopen echt dat mensen daar toch zich goed op voorbereiden. Nogmaals, omdat we niet denken dat het in één keer helemaal stil en rustig is rond die periode. Dus dat het belangrijk is om angstige honden daar echt tijdig op te laten voorbereiden.
0: Ja, hoe was Dierendag?
1: Ja, Dierendag was heel mooi. We hebben in ons eigen hondencentrum in Den Ham hebben we natuurlijk onze dieren die daar momenteel verblijven extra verwend. Heel veel vrijwilligers hebben allemaal lekkere dingetjes voor ze gemaakt. En dus, het was heerlijk weer, dus ze konden ook lekker buiten spelen. En ja, ze hebben echt heel erg genoten. En verder werden we ook verrast eigenlijk door twee politieke partijen, 50PLUS en de Partij voor de Dieren. Want die hebben aangekondigd ook echt meer zich te willen inzetten voor ouderen en hun huisdieren. En daar vragen we eigenlijk al langere tijd aandacht voor. Want we vinden het heel belangrijk dat mensen zo lang mogelijk ook hun dier bij zich kunnen houden. En we zien bijvoorbeeld in onze praktijk dat als ouderen dan bijvoorbeeld naar een verzorgingshuis moeten, omdat ze gewoon meer zorg hebben, dat ze dan heel vaak afstand moeten doen van hun huisdier.
0: Ja,
1: dat het ook juist heel veel troost biedt.
0: Ja,
1: ja, dat is heel erg verdrietig. En wij denken dat als er een goed systeem omheen hangt, hè, dus dat de mensen er omheen kunnen activeren om wat extra dan voor de hond te zorgen, zodat niet het zorgend personeel daar opeens mee belast is. Maar dat bijvoorbeeld vrijwilligers of familieleden dat kunnen overnemen. Dat als je zo'n systeem inricht, dat dat mogelijk is. En dat het heel fijn is voor zowel de mensen als de dieren.
0: Ja.
1: Nou, en de twee politieke partijen die zien daarin ook echt een belangrijk aandachtspunt. Dus zij hebben nu gezegd, wij willen hier werk van gaan maken en echt extra geld voor laten vrijmaken. Dus ja, we waren heel blij verrast met deze plannen.
0: Ja.
1: En ja, we juichen ze echt toe en we hebben ook aangeboden om er echt over mee te gaan denken en kijken hoe we dat zo goed mogelijk dan zouden kunnen uitvoeren. Maar goed, daarover moet eerst de Tweede Kamer nog stemmen en dat zal in eind november gebeuren waarschijnlijk.
0: Oké, nou, later komen we daar nog wel vast wel een keer over terug te babbelen, denk ik.
1: Precies, ja.
0: Heel goed. Hondenbescherming.nl is de website, alle informatie staat erop. Daphne, dankjewel.
1: Oké, graag gedaan.
0: En heel veel succes en we spreken elkaar weer.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, graag gedaan.
1: Doei.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn nog niet veel bijzonderheden onderweg. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen de afrit Hoorn en Purmerend 6 kilometer. A8 Zaanstad richting Amsterdam, bij Zaanstad Koog 2 kilometer. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein 6 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeenteraad van Heiloo staat positief tegenover 20 extra appartementen op wooncomplex Iepenhoven, maar stelt wel eisen aan het plan. Raadsleden willen meer sociale woningen in het complex in de wijk Iepenstein en vinden dat eigenaar Heimstade ook het asbestdak en achterstallig onderhoud moet aanpakken. Heiloo 2000, de grootste fractie in de raad, wil meer sociale koopwoningen afdwingen. De discussie in de raad gaat eind deze maand verder. Bergen, Castricum en Heiloo verlenen komende jaarwisseling geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk. Daarmee kiezen ze dezelfde lijn als Alkmaar en Dijk en Waard. Door het landelijke vuurwerkverbod mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Verenigingen kunnen volgens de wet een ontheffing krijgen, maar de vijf gemeenten doen daar niet aan mee. Bergen, Castricum en Heiloo wijzen daarbij op onvoldoende capaciteit voor toezicht. De provinciale bediencentrale voor bruggen en sluizen is volgende maand enkele dagen buiten gebruik. Het computersysteem in de Heer Hugo Waardse centrale wordt van vrijdagmiddag 6 tot zondagavond 8 november vernieuwd. Alle verbonden bruggen en sluizen worden dan op locatie bediend. Scheepvaart moet rekening houden met afwijkende bedientijden en wachttijden tot 2 uur. Wegverkeer kan enkele minuten vertraging oplopen. Een jongen is maandagavond van zijn fatbike beroofd op de Groene Wieken in Heer Hugo Waard. Twee onbekende jongens van rond 17 jaar oud droegen het slachtoffer op om zijn fatbike af te staan. Eén van de twee dreigde een mes te gebruiken als hij dat niet deed. De jongen werkte mee, waarna de twee straatrovers verdwenen richting Middenwaard. De politie doet een getuigenoproep om het tweetal te achterhalen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Agenda.
1: Vier kunstenaars exposeren in Galerie de Kapberg. Hun uiteenlopende disciplines, van sculptuur en sieraden tot schilderkunst en gemengde techniek, komen samen in een expositie waarin vorm, materiaal, herinnering en experiment centraal staat.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na een succesvolle pilot in Bergen reist het creatieve programma Boetseren Muziek door naar Egmond aan Zee. Op 29 oktober kunnen maximaal 17 deelnemers gratis aan de slag met klei en muziek bij Post aan Zee. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 oktober van 1 uur 's middags tot 3:30. Op het adres Voorstraat 82A in Egmond aan Zee. Aanmelden kan via www.actievindbergen.nl. Er is ruimte voor maximaal 17 deelnemers.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden vier organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Wil moet in actie komen, vinden de organisaties.
2: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Wil zit aan de onderhandelingstafel en wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
1: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
3: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar dat heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
1: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk in onze regio. Toch zijn er wel een paar opvallende files. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. De andere kant op richting Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum. 5 kilometer met een kwartier oponthoud. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. 10 kilometer file met daar een 1/2 uur vertraging. A22 Beverwijk-Velsen bij knooppunt Velsen, een kwartier oponthoud. De N203 Alkmaar richting Amsterdam bij Zaandijk, een kwartier vertraging. En op de N247 van Horen naar Amsterdam, tussen Edam en Monnikendam, ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de

0: Radio 80 Nieuwsboulevard. De ochtendeditie.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorrel. In Egmond binnen, naast de abdij, staat een klein kerkje. De Buurkerk, voorheen protestants, maar nu weer in het bezit van de abdij. Iedere twee weken op maandagavond komt men samen om op adem te komen. Het licht wordt gemaakt, geluisterd naar een verhaal gebaseerd op de vele verhalen uit de Bijbel. Het wordt stilgemaakt en er kan alles voorgelegd worden aan de eeuwige. Daarna is de afsluiting met koffie of thee, maar niet voordat er is geluisterd naar wat de dieren in de verhalen van Toon Tellegen ons leren. Wees welkom en kom samen op adem met pastor Nico Knol en Marius Prijn in de Buurkerk aan het einde van de Abdijlaan in Egmond binnen. Op maandagavond 12 oktober aanstaande om 19:30 en dan steeds iedere twee weken. Een vrijwillige bijdrage wordt na afloop zeer op prijs gesteld, wel contant. Een stil punt. Elke laatste vrijdagavond van de maand is er de gelegenheid om samen met de broeders te mediteren in de Abdijkerk. De meditatie is een oefening in aandacht. Een aanrader voor iedereen die een stil punt in het leven zoekt en af en toe samen wil oefenen. Het mooie van deze oefening is dat het niet ver van het gebed en dienstbaarheid afstaat. Van de heilige Benedictus werd gezegd dat hij woonde bij zichzelf en zijn leerlingen de weg via een geaarde spiritualiteit wees. De meditatie begint om 7:00 met een korte inleiding en kleine instructie om op gang geholpen te worden. De meditatie duurt tot ongeveer 19:50. Voor wie wil, zijn er aansluitende complete. Het laatste gebed van de monniken op 8:15. Kijk voor het volledige programma en inlichtingen op de site van de abdij. abdijvanegmond.nl /bezinningsaanbod. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en een bezinningsvolle en zomerse week.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Tegels die u uit uw tuin verwijdert en vervangt door groen, halen we gratis aan huis op met de tegeltaxi. Door tegels te vervangen voor groen, zorgen we ervoor dat regenwater beter in de grond zakt. Dat voorkomt wateroverlast bij heftige buien. Ook blijft het koeler op warme dagen en wordt onze gemeente een fijnere plek om te leven voor mens en dier. U kunt zich tot 19 oktober tot 12:00 aanmelden. U kunt uw Big Bag ophalen op 28 of 29 oktober. De tegeltaxi komt langs op een moment vanaf 11 november 2026.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Dit is ongeveer het hoogtepunt van deze ochtendspits. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten extra reistijd. Meer vertraging is er op de A7 van Hoorn naar Zaanstad, tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend, 9 kilometer met een half uur vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Akersloot en knooppunt Rotterpolderplein, langzaam rijden over 10 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A27 vanuit Almere, tussen Hilversum en knooppunt Lunetten, langzaam rijden over 10 kilometer. Daar is het oponthoud ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Het ministerie van Economische Zaken heeft de route bepaald van een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn van Assendelft naar Middenmeer. De voorkeursroute loopt onder meer langs Stompetoren, Oterleek en Hensbroek. De 45 kilometer lange verbinding is nodig om het overvolle stroomnet te versterken. De masten worden minimaal 50 meter hoog. Waar ze precies komen, wordt nog onderzocht. Het tracé voor de hoogspanningsmasten wordt in 2027 definitief vastgesteld. Het wettelijk schoolverzuim onder leerlingen in gemeente Bergen is flink gestegen, vooral onder mbo'ers. Dat blijkt uit het jaarverslag leerplicht van de gemeente. Ook is meer overig schoolverzuim genoteerd, al is dat vooral het gevolg van scherper toezicht. Het absolute verzuim steeg sterk, maar gemeente Bergen waarschuwt dat het kan gaan om kinderen die pas net in Bergen wonen. Al met al ziet de gemeente geen structurele druk op schooldeelname. Onafhankelijk Uitgeest wil meer duidelijkheid over de veiligheid van het westelijk viaduct in de A9. De partij vraagt het college om uitleg van Rijkswaterstaat over de controles en mogelijke risico's. Ook wil de fractie weten hoe hulpdiensten het dorp kunnen bereiken als het viaduct plotseling dicht moet en hoe verkeersopstoppingen worden voorkomen. Rijkswaterstaat zegt dat het viaduct veilig is en dat ze de constructie goed in de gaten houden. Op de Kennemerstraatweg in Heilo is dinsdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een botsing. De jonge man reed achterop een auto en is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de auto raakte niet gewond, maar was behoorlijk van slag. De politie bracht haar met haar auto naar huis. De zwaar beschadigde scooter is eveneens door de politie thuisgebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Kerry Melchers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Elysian Aircraft werkt aan een elektrische passagiersvliegtuig voor vluchten tot 1000 kilometer. Het bedrijf uit Hoofddorp won daarmee de ondernemingsverkiezing in Noord-Holland in de categorie De Belofte.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
3: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen en dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
2: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu een half miljoen euro per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
4: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
2: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim een half miljard euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De langste files van dit moment staan nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de West en Knooppunt Eemnes, 11 kilometer met een kwartier vertraging. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn, 7 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Knooppunt De Hoek en Knooppunt De Nieuwe Meer, 10 kilometer met een kwartier vertraging. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Hoorn en Purmerend, 8 kilometer met een kwartier op onthoud. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Akersloot en knooppunt Rotterpolderplein 10 kilometer. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hospice De Brechthoeve aan de Voorweg in Schorrel opent op zaterdag 10 oktober de deuren voor iedereen die wil zien hoe het er van binnen uitziet. Het open huis is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein 9 kilometer met ruim 10 minuten op onthoud. A27 vanuit Almere. Tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Langzaam rijden over 10 kilometer met een kwartier vertraging. En 201 van Hilversum naar Uithoren bij Loenersloot 2 kilometer. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Het ministerie van Economische Zaken heeft de route bepaald van een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn van Assendelft naar Middenmeer. De voorkeursroute loopt onder meer langs Stompetoren, Oterleek en Hensbroek. De 45 kilometer lange verbinding is nodig om het overvolle stroomnet te versterken. De masten worden minimaal 50 meter hoog. Waar ze precies komen, wordt nog onderzocht. Het tracé voor de hoogspanningsmasten wordt in 2027 definitief vastgesteld. Het wettelijk schoolverzuim onder leerlingen in gemeente Bergen is flink gestegen, vooral onder mbo'ers. Dat blijkt uit het jaarverslag leerplicht van de gemeente. Ook is meer overig schoolverzuim genoteerd, al is dat vooral het gevolg van scherper toezicht. Het absolute verzuim steeg sterk, maar gemeente Bergen waarschuwt dat het kan gaan om kinderen die pas net in Bergen wonen. Al met al ziet de gemeente geen structurele druk op schooldeelname. De flexflitser langs de Egmonderstraatweg in Egmond aan de Hoef heeft van mei tot en met september meer dan 3700 hardrijders vastgelegd. Geen enkele andere mobiele flitspaal in de regio legde zoveel overtredingen vast. De flexflitser aan de Westtangent in Heerhugowaard kwam uit op ruim 2800 overtredingen. De mobiele flitspaal langs de N242 in Alkmaar legde bijna 2400 hardrijders vast. Gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben rond 150 aanvragen ontvangen voor capaciteit op het elektriciteitsnet. Ontwikkelaars moesten hun woning- of scholenbouwprojecten aanmelden vanwege de netcongestie. De buurgemeenten hebben de aanvragen inmiddels gerangschikt. Van de 150 aanvragen is tot nu toe ongeveer de helft doorgestuurd naar Liander. De overige aanvragen volgen later in oktober. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Biljartvereniging Bello bestaat 80 jaar. De vereniging, onderdeel van biljartcombinatie De Beek, viert het jubileum, maar kijkt ook vooruit. Door vergrijzing loopt het ledental terug en nieuwe leden zijn hard nodig. Meer informatie staat op www.biljartcombinatiedebeek.nl.

0: speciaals? Vertel het ons en we gaan voor je op zoek. Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijden nog langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hoe prettig en veilig is het om te lopen in de gemeente Bergen? Doe mee aan de Nederlandse Voetgangersmonitor en deel uw ervaringen. U kunt de vragenlijst invullen van 31 augustus tot en met 25 oktober 2026. De Nederlandse Voetgangersmonitor onderzoekt hoe mensen in Nederland lopen en wandelen. De vragenlijst gaat onder meer over de verkeersveiligheid, toegankelijkheid en onderhoud en over waar lopen prettig is en waar het beter kan. Invullen duurt ongeveer 10 minuten. Onder de deelnemers worden door de organisatie 5 bol.com bonnen van €100 verloot. Deel uw ervaring en vul de vragenlijst in via de Nederlandse Voetgangersmonitor.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Regio Nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard, met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard, elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard, hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat nog file tussen Assen-Delft en Zaanstad-Zuid. 5 kilometer met een half uur vertraging. Daar wordt een auto geborgen, 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie heeft een grote alcohol- en drugscontrole uitgevoerd in Alkmaar. Daarvoor werden woensdagavond automobilisten onderzocht op de Nieuwe Schermerweg. Dat is een belangrijke toegangsweg tot de binnenstad, waar op dat moment de viering van Alkmaar ontzet van start zou gaan. Uit de eerste gegevens blijkt dat er 3 keer alcohol en 3 keer drugs was gemeten. Ook op andere locaties waren er woensdag controles. De gemeenteraad van Heilo staat positief tegenover 20 extra appartementen op het wooncomplex Iepenhoven, maar stelt wel eisen aan het plan. Raadsleden willen meer sociale woningen in het complex in de wijk Iepenstein en vinden dat eigenaar Heimstade ook het asbestdak en het achterstallig onderhoud moet aanpakken. Heilo 2000, de grootste fractie van de raad, wil meer sociale koopwoningen afdwingen. De discussie in de raad gaat eind deze maand verder. Bergen, Castricum en Heilo verlenen komende jaarwisseling geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk. Daarmee kiezen ze dezelfde lijn als Alkmaar en Dijk en Waard. Door het landelijke vuurwerkverbod mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Verenigingen kunnen volgens de wet wel een ontheffing krijgen, maar de 5 gemeenten doen daar niet aan mee. Bergen, Castricum en Heilo wijzen daarbij op onvoldoende capaciteit voor toezicht. De flexflitser langs de Egmondenstraatweg in Egmond aan Den Hoef heeft van mei tot en met september meer dan 3700 hardrijders vastgelegd. Geen enkele andere mobiele flitspaal in de regio legde zoveel overtredingen vast. De flexflitser aan de Westtangent in Heerhugowaard kwam uit op ruim 2800 overtredingen. De mobiele flitspaal langs de N242 in Alkmaar legde bijna 2400 hardrijders vast. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kinderen en tieners kunnen elke donderdagmiddag zelf kunst maken in Art Gallery De Bank aan het plein 29 in Bergen. Beeldend kunstenaar Judith Xera begeleidt de ateliermiddagen. Het atelier Xera zit in de Art Gallery De Bankplein 29 in Bergen. De les voor kinderen tot 12 jaar loopt elke donderdag van 3:15 tot 4:30. Die voor tieners van 12 jaar van 4:50 tot 6:10. Een middag kost €12,50 per keer. Meer informatie staat op www.xerska.nl.
2: Begin je werkdag in vliegende vaart met Hits aan de lopende band.

Dit is tot aan 12 uur hits. Aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias, en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind, het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A4 Den Haag richting Amsterdam is even dicht bij de Schipholtunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Insecten en inheemse planten krijgen tijdens de kunsttiendaagse een stem in het Parnassiapark in Bergen aan Zee. De Egmondse Nathalie Wijker richt IVN Gebouw 10 dagen lang in als haar duimmuseum, waar ze haar papieren werkelijkheid van planten en insecten toont. Daarmee wil ze niet alleen laten zien hoe mooi de wereld is, maar ook een boodschap meegeven. Koester die, want we zijn echt volledig afhankelijk van.

0: van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen. Van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Woensdagavond is met de kranslegging in het Victoriepark de viering van het Alkmaars Ontzet begonnen. Aansluitend ging een optocht van basisschoolleerlingen met lampionnen door de binnenstad. Alkmaar staat zoals ieder jaar stil bij de historische overwinning op de Spanjaarden in 1573. Die overwinning was een belangrijk keerpunt in de 80-jarige oorlog. Andere tradities zijn de optochten met praalwagens en de zuurkoolmaaltijd. Het ministerie van Economische Zaken heeft de route bepaald van een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn van Assendelft naar Middenmeer. De voorkeursroute loopt onder meer langs Stompertoren, Otterleek en Hensbroek. De 45 kilometer lange verbinding is nodig om het overvolle stroomnet te versterken. De masten worden minimaal 50 meter hoog. Waar ze precies komen wordt nog onderzocht. Het tracé voor de hoogspanningsmasten wordt in 2027 definitief vastgesteld. Het wettelijk schoolverzuim onder kinderen in de gemeente Bergen is flink gestegen, vooral onder mbo'ers. Dat blijkt uit het jaarverslag leerplicht van de gemeente. Ook is er meer overig schoolverzuim genoteerd, al is dat vooral het gevolg van scherpe toezicht. Het absolute verzuim steeg sterk, maar de gemeente Bergen waarschuwt dat het kan gaan om kinderen die pas net in Bergen wonen. Al met al ziet de gemeente geen structurele druk op schooldeelname. Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heilo hebben al 150 aanvragen ontvangen voor capaciteit op het elektriciteitsnet. Ontwikkelaars moesten een woning- of scholenbouwprojecten aanmelden vanwege de netcongestie. De Boeggemeenten hebben de aanvragen inmiddels gerangschikt. Van de 150 aanvragen is tot nu toe ongeveer de helft doorgestuurd naar Liander. De overige aanvragen volgen later in oktober. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het schaatsseizoen op de ijsbaan De Meen start vrijdag 16 oktober. De opening valt in de herfstvakantie en wordt gevierd met het Alkmaarse IJsplein. Een middag speciaal voor gezinnen. Nieuw dit seizoen is dat De Meen op veel vrijdagavonden geopend blijft tot 22:30 'S avonds.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag, zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk, staat file vanuit Friesland naar Noord-Holland tussen Bresanddijk en Den Oever, 2 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorrel. In Egmond Binnen, naast de abdij, staat een klein kerkje. De Buurkerk, voorheen protestants, maar nu weer in het bezit van de abdij. Iedere twee weken op maandagavond komt men samen om op adem te komen. Het licht wordt gemaakt, geluisterd naar een verhaal gebaseerd op de vele verhalen uit de Bijbel. Het wordt stilgemaakt en er kan alles voorgelegd worden aan de eeuwige. Daarna is de afsluiting met koffie of thee, maar niet voordat er is geluisterd naar wat de dieren in de verhalen van Toon Tellegen ons leren. Wees welkom en kom samen op adem met pastor Nico Knol en Marius Prijn in de Buurkerk aan het einde van de Abdijlaan in Egmond Binnen. Op maandagavond 12 oktober aanstaande om 19:30 en dan steeds iedere twee weken. Een vrijwillige bijdrage wordt na afloop zeer op prijs gesteld, wel contant. Een stil punt. Elke laatste vrijdagavond van de maand is het de gelegenheid om samen met de broeders te mediteren in de Abdijkerk. De meditatie is een oefening in aandacht. Een aanrader voor iedereen die een stil punt in het leven zoekt en af en toe samen wil oefenen. Het mooie van deze oefening is dat het niet ver van het gebed en dienstbaarheid afstaat. Van de heilige Benedictus werd gezegd dat hij woonde bij zichzelf en zijn leerlingen de weg via een geaarde spiritualiteit wees. De meditatie begint om 19:00 met een korte inleiding en kleine instructie om op gang geholpen te worden. De meditatie duurt tot ongeveer 19:50. Voor wie wil, zijn er aansluitend de complete. Het laatste gebed van de monniken op 19:45. Kijk voor het volledige programma en inlichtingen op de site van de abdij. abdijvanegmond.nl /bezinningsaanbod. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en een bezinningsvolle en zomerse week.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De wintertijd komt er weer aan. Maar wanneer moet je je klok precies verzetten? En gaat de klok nou vooruit of achteruit? In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober 2026 gaat de wintertijd in. Dat betekent een uurtje extra slaap.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Woensdagavond is met de kranslegging in het Victoriepark de viering van het Alkmaars Ontzet begonnen. Aansluitend ging een optocht van basisschoolleerlingen met lampionnen door de binnenstad. Alkmaar staat zoals ieder jaar stil bij de historische overwinning op de Spanjaarden in 1573. Die overwinning was een belangrijk keerpunt in de 80-jarige oorlog. Andere tradities zijn de optochten met praalwagens en de zuurkoolmaaltijd. Het ministerie van Economische Zaken heeft de route bepaald van een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn van Assendelft naar Middenmeer. De voorkeursroute loopt onder meer langs Stompetoren, Oterleek en Hensbroek. De 45 kilometer lange verbinding is nodig om het overvolle stroomnet te versterken. De masten worden minimaal 50 meter hoog. Waar ze precies komen wordt nog onderzocht. Het tracé voor de hoogspanningsmasten wordt in 2027 definitief vastgesteld. Onafhankelijk uit Geest wil meer duidelijkheid over de veiligheid van het westelijk viaduct in de A9. De partij vraagt het college om uitleg van Rijkswaterstaat over de controles en mogelijke risico's. Ook wil de fractie weten hoe hulpdiensten het dorp kunnen bereiken als het viaduct plotseling dicht moet en hoe verkeersopstoppingen worden voorkomen. Rijkswaterstaat zegt dat het viaduct veilig is en dat ze de constructie goed in de gaten houden. De provinciale bediencentrale voor bruggen en sluizen is volgende maand enkele dagen buiten gebruik. Het computersysteem in de Heerhugowaardse centrale wordt vanaf vrijdagmiddag 6 tot en met zondagavond 8 november vernieuwd. Alle verbonden bruggen en sluizen worden dan op locatie bediend. Scheepvaart moet rekening houden met afwijkende bedientijden en wachttijden tot 2 uur. Het wegverkeer kan enkele minuten vertraging oplopen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: Maandagenda.
1: In en aan de kerk Brink in Groet exposeert werk van twee lokale fijnschilders, Joyce Pedroli en Rina Pankras. De tentoonstelling is te zien van 26 september tot en met 6 januari.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van Willigen speelt op 11 oktober in Hoefoverslot aan de Slotweg 42. De band gooit het roer om en brengt nu semi-akoestische muziek met meerstemmige zang. De toegang is gratis.

0: velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na een succesvolle pilot in Bergen reist het creatieve programma Boetseren in Muziek door naar Egmond aan Zee. Op 29 oktober kunnen maximaal 17 deelnemers gratis aan de slag met klei en muziek bij Post aan Zee. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 oktober van 1 uur 's middags tot 3:30. Op het adres Voorstraat 82A in Egmond aan Zee. Aanmelden kan via www.actievindbergen.nl. Er is ruimte voor maximaal 17 deelnemers.

0: ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdagdate. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De politie heeft een grote alcohol- en drugscontrole uitgevoerd in Alkmaar. Daarvoor werden woensdagavond automobilisten onderzocht op de Nieuwe Schermenweg. Dat is een belangrijke toegangsweg tot de binnenstad, waar op dat moment de viering van Alkmaar Ontzet van start zou gaan. Uit de eerste gegevens blijkt dat er 3 keer alcohol en 3 keer drugs was gemeten. Ook op andere locaties waren er woensdag controles. De gemeenteraad van Heilo staat positief tegenover 20 extra appartementen op het wooncomplex Iepenhoven, maar stelt wel eisen aan het plan. Raadsleden willen meer sociale woningen in het complex in de wijk Iepenstein en vinden dat eigenaar Heimstaden ook het asbestdak en het achterstallig onderhoud moet aanpakken. Heilo 2000, de grootste fractie van de raad, wil meer sociale koopwoningen afdwingen. De discussie in de raad gaat eind deze maand verder. Bergen, Castricum en Heilo verlenen komende jaarwisseling geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk. Daarmee kiezen ze dezelfde lijn als Alkmaar en Dijk en Waard. Door het landelijke vuurwerkverbod mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Verenigingen kunnen volgens de wet wel een ontheffing krijgen, maar de 5 gemeenten doen daar niet aan mee. Bergen, Castricum en Heilo wijzen daarbij op onvoldoende capaciteit voor toezicht. De flexflitser langs de Egmondenstraatweg in Egmond aan Den Hoef heeft van mei tot en met september meer dan 3700 hardrijders vastgelegd. Geen enkele andere mobiele flitspaal in de regio legde zoveel overtredingen vast. De flexflitser aan de Westtangent in Heerhugowaard kwam uit op ruim 2800 overtredingen. De mobiele flitspaal langs de N242 in Alkmaar legde bijna 2400 hardrijders vast. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80, uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hospice De Brechthoeve aan de Voorweg in Schorrel opent op zaterdag 10 oktober de deuren voor iedereen die wil zien hoe het er van binnen uitziet. Het open huis is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskamp.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, Ironie en God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hij was zo'n 25 jaar presentator bij de VPRO-radio. Sprak talloze bekende artiesten van Nick Cave tot Tom Waits. Doseert pophistorie aan het Conservatorium van Amsterdam en werkt momenteel aan zijn derde boek. Dat gaat over zijn geboorteplaats Bergen en krijgt waarschijnlijk dezelfde titel als zijn pas gestarte One Man Rock'n'Roll Show. Montagnes-sur-Mer. Het kunstenaardorp uit zijn jeugd, dat Jaap Boots met enige regelmaat terugdrijft naar de kust. Lijfelijk, maar vooral in zijn fantasierijke gedachten. In het markante huis met de pilaren verhaalt de bevlogen creatieveling over alles wat hem bezighoudt.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Woensdagavond is met de kranslegging in het Victoriepark de viering van het Alkmaars Ontzet begonnen. Aansluitend ging een optocht van basisschoolleerlingen met lampionnen door de binnenstad. Alkmaar staat zoals ieder jaar stil bij de historische overwinning op de Spanjaarden in 1573. Die overwinning was een belangrijk keerpunt in de 80-jarige oorlog. Andere tradities zijn de optochten met praalwagens en de zuurkoolmaaltijd. Het ministerie van Economische Zaken heeft de route bepaald van een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn van Assendelft naar Middenmeer. De voorkeursroute loopt onder meer langs Stompetoren, Otterleek en Hensbroek. De 45 kilometer lange verbinding is nodig om het overvolle stroomnet te versterken. De masten worden minimaal 50 meter hoog. Waar ze precies komen wordt nog onderzocht. Het tracé voor de hoogspanningsmasten wordt in 2027 definitief vastgesteld. Het wettelijk schoolverzuim onder kinderen in de gemeente Bergen is flink gestegen, vooral onder mbo'ers. Dat blijkt uit het jaarverslag leerplicht van de gemeente. Ook is er meer overig schoolverzuim genoteerd, al is dat vooral het gevolg van scherpe toezicht. Het absolute verzuim stijgt sterk, maar de gemeente Bergen waarschuwt dat het kan gaan om kinderen die pas net in Bergen wonen. Al met al ziet de gemeente geen structurele druk op schooldeelname. Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heilo hebben al 150 aanvragen ontvangen voor capaciteit op het elektriciteitsnet. Ontwikkelaars moesten een woning- of scholenbouwprojecten aanmelden vanwege de netcongestie. De boeggemeenten hebben de aanvragen inmiddels gerangschikt. Van de 150 aanvragen is tot nu toe ongeveer de helft doorgestuurd naar Liander. De overige aanvragen volgen later in oktober. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Tegels die u uit uw tuin verwijdert en vervangt door groen, halen we gratis aan huis op met de tegeltaxi. Door tegels te vervangen voor groen zorgen we ervoor dat regenwater beter in de grond zakt. Dat voorkomt wateroverlast bij heftige buien. Ook blijft het koeler op warme dagen en wordt onze gemeente een fijnere plek om te leven voor mens en dier. U kunt zich tot 19 oktober tot 12 uur aanmelden. U kunt uw Big Bag ophalen op 28 of 29 oktober. De tegeltaxi komt langs op een moment vanaf 11 november 2026.

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hoe prettig en veilig is het om te lopen in de gemeente Bergen? Doe mee aan de Nederlandse voetgangersmonitor en deel uw ervaringen. U kunt de vragenlijst invullen van 31 augustus tot en met 25 oktober 2026. De Nederlandse voetgangersmonitor onderzoekt hoe mensen in Nederland lopen en wandelen. De vragenlijst gaat onder meer over de verkeersveiligheid, toegankelijkheid en onderhoud en over waar lopen prettig is en waar het beter kan. Invullen duurt ongeveer 10 minuten. Onder de deelnemers worden door de organisatie 5 bol.com bonnen van €100 verloot. Deel uw ervaring en vul de vragenlijst in via de Nederlandse voetgangersmonitor.

0: ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits begint langzaam maar zeker weer, met vertraging op de A7 van Zaanstad naar Horen tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn. De vertraging is daar bijna een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Uit Geest verwacht vanaf 2028 weer financiële tekorten. Dat blijkt uit de nieuwe begroting voor 2027 van de gemeente. Voor volgend jaar is er nog een klein overschot. De gemeente wil blijven investeren in woningbouw, jongerenwerk en extra trainingsruimte voor voetbalclub FC Uit Geest. Ook wordt €60.000 uitgetrokken om de proef met de nachttrein een jaar te verlengen. De gemeenteraad moet de begroting nog bespreken. De politie heeft een grote alcohol- en drugscontrole uitgevoerd in Alkmaar. Daarvoor werden woensdagavond automobilisten onderzocht op de Nieuwe Schermenweg. Dat is een belangrijke toegangsweg tot de binnenstad, waar op dat moment de viering van Alkmaar Ontzet van start zou gaan. Uit de eerste gegevens bleek dat er 3 keer alcohol en 3 keer drugs was gemeten. Maar ook op andere locaties waren er woensdag controles. Het ministerie van Economische Zaken heeft de route bepaald van een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn van Assendelft naar Middenmeer. De voorkeursroute loopt onder meer langs Stompetoeren, Otterleek en Hensbroek. De 45 kilometer lange verbinding is nodig om het overvolle stroomnet te versterken. De masten worden minimaal 50 meter hoog. Waar ze precies komen wordt nog onderzocht. Het tracé voor de hoogspanningsmasten wordt in 2027 definitief vastgesteld. Bergen, Castricum en Hello verlenen komende jaarwisseling geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk. Daarmee kiezen ze dezelfde lijn als Alkmaar en Dijk en Waard. Door het landelijke vuurwerkverbod mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Verenigingen kunnen volgens de wet wel een ontheffing krijgen, maar de 5 gemeenten doen daar niet aan mee. Bergen, Castricum en Hello wijzen daarbij op onvoldoende capaciteit voor toezicht. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van Willigen speelt op 11 oktober in Hoefoverslot aan de Slotweg 42. De band gooit het roer om en brengt nu semi-akoestische muziek met meerstemmige zang. De toegang is gratis.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen,

0: zonneblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niet, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden en wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Nu de spits is begonnen, wordt het langzamer zeker steeds drukker op de weg. Veel files in Noord-Holland leveren zo'n 5 minuten vertraging op. Op de A7 heb je 10 minuten oponthoud van Zaanstad naar Horen, tussen knooppunt Zaandam en Purmerend Zuid. De N200 van Zandvoort naar Amsterdam sta je 10 minuten vast. Dat is voor knooppunt Rottepolderplein. En het rijdt langzaam op de N247 van Amsterdam naar Horen bij Broek in Waterland Noord. Vertraging is daar bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

Lawrence Clements en Jackson Brown. Daar openen we het eerste uur mee van de Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag met You're a Friend of Mine. We zijn tot 6 uur bij je om je oren te verwennen met alleen maar prettige plaatjes om jouw werkdag prettig af te sluiten. Zoals deze van Cameron Whitecomb. Hier is The Kingdom.

The Cranberries en Ode to My Family hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Op deze druilerige donderdagmiddag. De herfst is toch echt officieel begonnen nu, hoor. Wij gaan mooie plaatjes voor je draaien om dat snel weer te vergeten en een beetje het zonnetje in je hoofd te laten schijnen. Zoals deze voor Robbie Williams. Hier is Mr. Bojangles. MUZIEK

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Elysian Aircraft werkt aan een elektrische passagiersvliegtuig voor vluchten tot 1000 kilometer. Het bedrijf uit Hoofddorp won daarmee de ondernemingsverkiezing in Noord-Holland in de categorie De Belofte.

Geico. Samen met Sandro Cavasso en je hoorde Happy Now hier in de Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag bij Radio 80. We gaan nu luisteren naar de Pet Shop Boys. Scoorde vele hits. Dit is er eentje van Go West.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die dat nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Zaandam en Purmerend. 10 kilometer, de vertraging is een kwartier. 10 minuten op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein. En 10 minuten op de N247 Amsterdam-Hoorn bij Broek in Waterland-Noord. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Uit Geest verwacht vanaf 2028 weer financiële tekorten. Dat blijkt uit de nieuwe begroting voor 2027 van de gemeente. Voor volgend jaar is er nog een klein overschot. De gemeente wil blijven investeren in woningbouw, jongerenwerk en extra trainingsruimte voor voetbalclub FC Uit Geest. Ook wordt €60.000 uitgetrokken om de proef met de nachttrein een jaar te verlengen. De gemeenteraad moet de begroting nog bespreken. In Uitgeest is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding. Dat gebeurde donderdagochtend rond 7:45. Het ging om een botsing van twee fietsers op de Cornelis-Cornelissoonstraat. Door de klap brak één van de fietsen doormidden. Een van de betrokken fietsers is door ambulancepersoneel nagekeken. De man is daarna in de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere controle. De gemeenteraad van Heilo staat positief tegenover 20 extra appartementen op het wooncomplex Iepenhoven, maar stelt wel eisen aan het plan. Raadsleden willen meer sociale woningen in het complex in de wijk Iepenstein en vinden dat eigenaar Heimstade ook het asbestdak en het achterstallig onderhoud moet aanpakken. Heilo 2000, de grootste fractie van de raad, wil meer sociale koopwoningen afdwingen. De discussie in de raad gaat eind deze maand verder. Het wettelijk schoolverzuim onder kinderen in de gemeente Bergen is flink gestegen, vooral onder mbo'ers. Dat blijkt uit het jaarverslag leerplicht van de gemeente. Ook is er meer overig schoolverzuim genoteerd, al is dat vooral het gevolg van scherpe toezicht. Het absolute verzuim steeg sterk, maar de gemeente Bergen waarschuwt dat het kan gaan om kinderen die pas net in Bergen wonen. Al met al ziet de gemeente geen structurele druk op schooldeelname. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kinderen en tieners kunnen elke donderdagmiddag zelf kunst maken in Art Gallery De Bank aan het plein 29 in Bergen. Beeldend kunstenaar Judith Xera begeleidt de ateliermiddagen. Het atelier Xera zit in de Art Gallery De Bankplein 29 in Bergen. De les voor kinderen tot 12 jaar loopt elke donderdag van 3:15 tot 4:30. Die voor tieners van 12 jaar van 4:50 tot 6:10. Een middag kost €12,50 per keer. Meer informatie staat op www.xerska.nl.

Flair en door het oog van de nacht in de Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag. Nu met Meat Love. It is I Lie For You and That's The Truth. We gaan ons opmaken voor het nieuws van 5 uur. We zijn zo weer terug met deel 2 van de Good Afternoon Show. Blijf lekker luisteren.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: BT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A8.

0: De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad, 5 kilometer file tussen Hoorn en Purmerend Noord door een kapotte vrachtwagen, is de rechterrijstrook dicht. A9 Amstelveen-Alkmaar, 10 minuten vertraging tussen Aalsmeer en knooppunt Rottenpolderplein. 10 minuten ook op de N200 Zandvoort richting Amsterdam tussen Haarlem-Noord en knooppunt Rottenpolderplein, 2 kilometer. 10 minuten vertraging op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn tussen afrit Abbenes en afrit Nieuwveen. N247 Amsterdam-Hoorn bij Broek in Waterland-Noord, 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.
3: Good afternoon met Bart.

Straits. En Money for Nothing. Samen met Sting dit nummer. En dit is deel 2 van de Good Afternoon Show. Van 5 tot 6 uur hier bij Radio Tassel voor de Kust en Duinstreek. Alleen maar om jouw werkdag prettig te laten afsluiten met mooie plaatjes. Zoals deze van Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Biljartvereniging Bello bestaat 80 jaar. De vereniging, onderdeel van biljartcombinatie De Beek, viert het jubileum, maar kijkt ook vooruit. Door vergrijzing loopt het ledental terug en nieuwe leden zijn hard nodig. Meer informatie staat op www.biljartcombinatiedebeek.nl.

Walking on Cars en Spinning Cars hier bij Radio Tachtig voor de Kust en Duinstreek. Op deze donderdagmiddag, op deze druilerige herfstdonderdagmiddag, gaan wij je oren verwennen met leuke plaatjes. Zoals deze van Kylie Minogue.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
2: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
3: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
4: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Drukke avondspits op de A7 ten Oever richting Zaanstad. Er staat een auto met pech, een vrachtwagen. Dus Hoorn-Noord en Purmerend-Noord 8 kilometer file, 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. Op de AN207 Hillegom-Alphen aan de Rijn 2 kilometer file bij afrit Nieuwveen. En 230 Utrecht-Maarsen bij Maarsenbroek 10 minuten vertraging. En 241 Bochum richting Schagen bij de A7 een kwartier. En 5 minuten op de N242 Alkmaar-Middenmeer bij Noordschap. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Op de N248 bij Markenbinnen heeft donderdagochtend een kopstaartbotsing plaatsgevonden, waarbij twee mensen gewond raakten. Het ongeluk vond plaats bij de afslag naar Fort Markenbinnen en er waren 3 auto's bij betrokken. Wat er precies misging is niet duidelijk. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en de auto's zijn door een berger meegenomen. De politie heeft een grote alcohol- en drugscontrole uitgevoerd in Alkmaar. Daarvoor werden woensdagavond automobilisten onderzocht op de Nieuwe Schermenweg. Dat is een belangrijke toegangsweg tot de binnenstad, waar op dat moment de viering van Alkmaar Ontzet van start zou gaan. Uit de eerste gegevens bleek dat er 3 keer alcohol en 3 keer drugs was gemeten. Maar ook op andere locaties waren er woensdag controles. Woensdagavond is met de kranslegging in het Victoriepark de viering van het Alkmaars Ontzet begonnen. Aansluitend ging een optocht van basisschoolleerlingen met lampionnen door de binnenstad. Alkmaar staat zoals ieder jaar stil bij de historische overwinning op de Spanjaarden in 1573. Die overwinning was een belangrijk keerpunt in de 80-jarige oorlog. Andere tradities zijn de optochten met praalwagens en de zuurkoolmaaltijd. Onafhankelijk uit Geest wil meer duidelijkheid over de veiligheid van het westelijk viaduct in de A9. De partij vraagt het college om uitleg van Rijkswaterstaat over de controles en mogelijke risico's. Ook wil de fractie weten hoe hulpdiensten het dorp kunnen bereiken als het viaduct plotseling dicht moet en door verkeersopstoppingen worden voorkomen. Rijkswaterstaat zegt dat het viaduct veilig is en dat ze de constructie goed in de gaten houden. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Gewoon zo'n lekkere gouden ouwe om je lekker te laten meeslepen op deze donderdagmiddag. Joh, de Air Supply met de American Hearts. We gaan luisteren naar Corner May samen met Nio. Hier is Turnaround in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

Khalid en Disclosure. En Know Your Worth hier bij Radio 80. En dat was hem helemaal. We gaan nu luisteren naar Aswad. Hier is Don't Turn Around.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na een succesvolle pilot in Bergen reist het creatieve programma Boetseren in Muziek door naar Egmond aan Zee. Op 29 oktober kunnen maximaal 17 deelnemers gratis aan de slag met klei en muziek bij Post aan Zee. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 oktober van 1 uur 's middags tot 3:30. Op het adres Voorstraat 82A in Egmond aan Zee. Aanmelden kan via www.actievindbergen.nl. Er is ruimte voor maximaal 17 deelnemers.

De Bauza en Magnetic. Bedankt je voor het luisteren. Dit was de Good Afternoon Show, de editie van 8 oktober 2026. Voor zometeen, eet smakelijk en geniet zometeen van Frank Ruiters en de Donderdag Date. En ik spreek je snel weer. Hier is Desiree en live.

0: @velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of

0: schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Het is een drukke avondspits. En op de A10 Watergraafsmeer richting Koenplein is een ongeluk gebeurd. Dat betekent 12 kilometer file tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Bos en Lommer. 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is afgesloten. Verder nog 10 minuten vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord 5 kilometer. 10 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht Almere 10 minuten extra tussen Beeldhoven en Eemnes 6 kilometer. En 10 minuten op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en afrit Noordwijkerhout. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: nog even. Dat was Alain Chamfort. Heel onder begin dan je normaal hoort bij dit programma.
1: Frank Ruiters.
0: Ja, maar we zijn er weer.
1: De donderdagdate.
0: Dit is de donderdagdate. En wat goed dat je er bent. Want dit programma betekent 2 uur lang informatie over gezond leven. Gezondheidsinformatie dus. Interviews en gezondheidsnieuws. Dus dat is heel goed dat je er bent. Blijf erbij de volle 2 uur. En ga je vertellen wie er allemaal zijn.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de donderdagdate. Frank Ruiters. De donderdagdate is gezondheidsnieuwsradio.
0: Met vandaag Yvonne van Sticht. Zij is orthomoleculair docent en therapeut. Monique Lindeboom, journalist van beautyjournaal.nl, vertelt over retinol. Contact met kruidengeneeskundige Andrea Bleker over de waarde van Sint-Janskruid. En we spreken met orthomoleculair voedingsdeskundige Lianne Maan over para, pre- en postbiotica voor je darmflora. Tussendoor gezondheidsnieuws en dus lekkere feel-good muziek. Zoals je net hoorde, Alain Chamfort. Nu weer iets bekends van Nederlandse bodem is Mai Tai. Turn Your Love Around.

0: Wat was dat een komische versie van Turn Your Love Around?
1: Gezondheidsnieuws.
0: Nieuw onderzoek suggereert dat vitamine C niet alleen het immuunsysteem steunt, maar ook de mentale fitheid kan verbeteren via de darmen. Bij volwassenen met een lage vitamine C-spiegel zorgt een supplement van 4 weken voor een toename van goede darmbacteriën en een afname van bacteriën die ontstekingen bevorderen. Deelnemers bij wie deze ontstekingsbacteriën het meest daalden scoorden beter op concentratietesten en ook vertoonden zij hogere levels van een eiwit dat belangrijk kan zijn voor, belangrijk is voor het geheugen. De studie wijst erop dat vitamine C een schakel kan zijn tussen een gezonde darmflora en daardoor een beter functionerend brein. En zometeen hier bij de Donderdag Dates. Yvonne van Sticht. Wat zijn oplossingen voor het langdurig hebben ervaren van onveiligheid in je kinderjaren? En zij is automoleculair docent, dus ik ben heel benieuwd wat het antwoord is op die vraag. Yvonne weet er heel veel over en heeft er een hele studie van gemaakt. Dus interessant. Zij komt zo. Eerst een duo, Peaches & Herb.

0: We hebben contact weer met Yvonne van Sticht. Hallo Yvonne.
1: Hoi Frank.
0: Ja, voor ieder mens is heel erg belangrijk voor overleven de veiligheid. En er kan iets misgegaan zijn bij de geboorte, waardoor je hele biologisch systeem toch anders werkt en altijd op een vluchtvechtstand blijft staan. Ja, wat kun je dan doen als dat bij jou zo geweest is? Hè? Dus je moeder heeft een postnatale depressie gehad, of je bent in ieder geval heel onveilig geweest rond je geboorte. En bij jou is er echt heel veel aan de hand in het biologische systeem. Wat zou je dan allemaal kunnen doen? En wat werkt wel en wat werkt niet?
1: Nou, er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden. Ook op het, het lichaamswerkniveau. Er wordt heel veel, bijvoorbeeld door Jan Bommeré, hele mooie oefeningen gegeven. En als dat werkt bij jou, dan weet je in ieder geval dat er niet nog heel veel verstopte toestanden aanwezig zijn die jou belemmeren. Maar als het niet werkt met ademhalingsoefeningen, met oefeningen om de sympathicus te reguleren of de nervus vagus te beïnvloeden. Want er zijn allerlei mogelijkheden. En als die dingen niet werken, dan moet je dus verder gaan zoeken. Want dan is er dus nog iets aan de hand. En dan kom ik heel vaak of op de genetica uit, of ik kom uit op dat er een hele grote een bron van ontsteking is in het systeem, die je lichaam ook nog eens in onveiligheid maakt. En dan moet je het eigenlijk zien als een, er is er een kern van de onveiligheid in je vroege jeugd. En die kern van die onveiligheid, dan betekent het dat cortisol niet goed zijn werk kan doen. En cortisol heeft een hele belangrijk effect op je barrières. Op je slijmvliesbarrières. De barrières van je darm, maar ook van je neus en je mond en je keel en je oren. En daar zit eigenlijk de poort naar de buitenkant, waar dus indringers naar binnen kunnen komen. En dan zie je dus dat kinderen die zo geboren zijn, heel vaak al op jonge leeftijd al met allerlei KNO-klachten lopen. He, dus keel, neus en oorklachten. Die zij hebben allerlei virussen. Die zijn altijd ziek. Die lopen van alles op. En hebben op hun 10e jaar misschien al wel Pfeiffer. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Nou, dat betekent dat die barrière dus niet goed onderhouden is. En dan zou het kunnen dat daar dus een trauma of een early life stress moment aan de grondslag ligt. Maar het kan ook zijn dat het genetisch is. En het kan ook een combinatie zijn. En dan maakt het helemaal ingewikkeld. Ja, en dan moet je dus gaan zoeken, wat is er aan de hand? Als er eenmaal beestjes binnenkomen, er komen pathogenen binnen, virussen, ik noem maar wat. Je zal een ziekte van Pfeiffer hebben op jonge leeftijd. Nou, daar ben je de rest van je leven mee gefeliciteerd. En zo hebben mensen met Lyme, zitten allemaal ook in zo'nzelfde systeem. Dan werkt hun eigen afweer niet optimaal. En dan krijg je dus dat je chronisch ziek wordt.
0: Ja. Kun je ook een beetje richting aangeven hoe je dan die zoektocht verder vorm kunt geven?
1: Ja, want dat is wat iedereen graag wil weten. Die willen al graag een stappenplan. En dat stappenplan bestaat eigenlijk niet. Want het is een individueel verhaal. Maar wat ik altijd zeg, is ga eerst beginnen met je DNA te onderzoeken. Ga naar een therapeut of een arts die een DNA-analyse kan doen en die met jou kan gaan zoeken van hoe zit het bij jou in je systeem? Hoe werkt dat in dat hele veiligheidssysteem? En als je dan daar al een antwoorden krijgt, ja, dan weet je al dat als het genetisch al niet lekker staat, dat er maar iets hoeft te gebeuren en je valt om. En als het daar allemaal wel stevig staat, dan is het veel makkelijker om het te gaan behandelen. Dan kun je bijvoorbeeld met simpele kruidenmiddelen vaak het hele stresssysteem, het veiligheidssysteem weer resetten. Dan gaat dat heel goed. Maar als het ook genetisch is, ja, dan moet je daar harder aan werken. Dan moet je in ieder geval zorgen dat alle pathogenen die eenmaal binnengekomen zijn ook weer hun mond gaan houden.
0: Ja.
1: Dat dus jouw eigen immuunsysteem het er weer tegen in kan.
0: Hoe kun je dan zien of het genetisch is? Want die rapporten die je laat doen, die kunnen best wel heel algemeen zijn. Ook al zijn het misschien wel 50 pagina's, maar dan kan je net niet vinden misschien wat je zoekt.
1: Dat is een goede vraag. Want ik werk zelf, en ik geef mijn studenten daar ook les in, werken wij met de ruwe data. En we gaan dus uitzoeken in de ruwe data wat we kunnen vinden op een specifiek systeem. En als je dat eenmaal in kaart gebracht hebt, ja, dan wordt het heel erg duidelijk van oké, maar er zitten hier zoveel, alle seinen staan eigenlijk op groen om alle pathogenen binnen te laten. Dat kan dan in je immuunsysteem zijn, dat kan in je stresssysteem zijn, dat kan in het cortisolsysteem zijn. Er kunnen allerlei barrières lek zijn, al van nature. Ja, en als je dat bij elkaar optelt, dan ben je gewoon een makkelijke prooi voor al onze pathogenen die makkelijk bij jou binnenstappen.
0: Ja, en weet je dat dan, maar dan ben je toch niet makkelijk daarvan af. Dan zie je gewoon, ja, er zijn bij mij heel veel beestjes, er staan allerlei poorten open.
1: Ja. Ja. Nee, dan ben je er niet zomaar van af. Maar dat hangt dus af van wat je vindt. En soms komt er dan uit dat je een bepaald soort gen hebt in de darmen, waardoor de probiotica niet blijft zitten. Ja, dus dan moet je een specifieke soort probiotica gaan slikken. Mm-hmm. Of je hebt een tekort aan SIGA. Dat is dan weer een immuun onderdeel van de darm. Ja, als je dat niet hebt, dan moet je ook weer zorgen dat je dat gaat maken. Dus dan zijn er overal wel weer oplossingen voor te bedenken. Maar die staan niet zomaar in een lesboek. Dat is het lastige.
0: Zo persoonlijk, ja.
1: Ja, dat is een individueel verhaal. En op het moment dat je dus een soort routekaart maakt, want dat is eigenlijk wat je doet, je maakt een routekaart van iemands systeem. En dat doe ik op basis van zijn geschiedenis. Dus ik ga kijken, wat heb je meegemaakt? Wat voor klachten heb je? En dan gaan we daarna op zoek.
0: Ja, dus daar begint die routekaart mee.
1: Ja.
0: En die oplossingen, zijn die dan een soort band-aids, pleisters? Of zijn het echt daadwerkelijke oplossingen in de basis van het probleem?
1: Soms is het inderdaad een pleister. En moet je dat je hele leven vol blijven houden. En soms is het iets waarvan je denkt, oh, was het zo simpel. En dan kun je heel makkelijk, ik noem maar wat, met een beetje zink, suppletie of een extra vitamine D of zo, kun je het systeem weer recht trekken.
0: Ja, dat zou heel mooi zijn.
1: Ja, maar dat weet je nooit van tevoren.
0: Nee, dat moet je ook dus weer proefondervindelijk gaan uittesten van hoe is het voor een bepaald supplement, zeg maar, en hoe is het na.
1: Ja, want er zijn ongeveer 700.000 genen die ze in kaart brengen bij zo'n test. Zo. Ja, hoeveel combinaties heb je dan wel niet?
0: Nou, ja, dan weten we in ieder geval wat ons te doen staat voor mensen die echt die onveiligheid herkennen. Vanuit hun verhaal misschien en ook heel veel klachten hebben van hoe kan je het aanpakken. Het is toch wel, en die geeft wel een richting, Yvonne, dus hartelijk dank daarvoor.
1: Ja, het is niet meer dan, ja, meer dan dit kan ik er nog niet van maken.
0: Nee, het is een vage richting, maar je weet in ieder geval een beetje welke hoek je moet gaan zoeken.
1: Ja.
0: Welke middelen je nodig hebt. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: prima zonder hoed zingen. Safety Dance. Bij de donderdag date.
1: KDKA Pittsburgh. Je luistert naar de donderdag date.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Een kleine studie suggereert dat acupunctuur de bovendruk bij mensen met licht verhoogde bloeddruk met ongeveer 9 punten kan verlagen. Deelnemers die 12 weken lang behandeld werden vertoonden ook betere vaatfunctie dan de groep die een nepbehandeling kreeg. Echter, de experts waarschuwen dat deze resultaten met de nodige voorzichtigheid moeten worden bekeken. Het onderzoek was namelijk klein en de uitvoering had methodische gebreken, zoals het ontbreken van een onafhankelijke beoordelaar. Wat de uitkomst misschien positiever kan hebben gemaakt dan in werkelijkheid het geval is. Meer robuust onderzoek is nodig om te bevestigen of acupunctuur een betrouwbare behandeling is voor hoge bloeddruk. Zometeen hier bij de Donderdag Date. Journalist Monique Lindeboom over retinol. Zij is van beautyjournaal.nl.

0: Hier is nu Monique Lindeboom van beautyjournaal.nl. Hallo Monique.
1: Hallo Frank.
0: Hi. Ik ben benieuwd hoe jij kijkt naar vitamine A op de huid. Dus denk aan retinol, retinal en het voorgeschreven vitamine A-zuur. En alle derivaten van vitamine A.
1: Ja Frank, dat is een ongelofelijke hype. En dat is dankzij social media gebeurd. Want het bestaat gewoon al heel lang. In de medische vorm sowieso. Om acneproblemen aan te pakken. Hè, via de dermatoloog. En ja, ik denk een jaar of 8 geleden. Dat we de eerste derivaten op de markt zagen komen. Retinol. Derivaten van vitamine A-zuur. Om te gebruiken in cosmetica. En ja, dat is de laatste paar jaar is dat gewoon echt naar de pan uitgerezen. Iedereen heeft het tegenwoordig over retinol. En ik moet je zeggen, ik gebruik het niet hoor. Want ik kan helemaal... Kijk, retinol geeft gewoon een... Laat ik ermee beginnen. Het is heel goed wetenschappelijk onderzocht. Het werkt. Het werkt om de celvernieuwing te stimuleren. En daardoor kunnen fijne lijntjes wat afzwakken. Je huid kan wat gladder worden. Kan wat frisser een tint krijgen. Pigmentvlekjes kunnen minder zichtbaar worden. Maar het irriteert verschrikkelijk. Vooral de eerste weken. Je moet altijd heel langzaam opbouwen. Ja. En in die periode wordt je huid ook dunner en kwetsbaarder. Waardoor je dus ook weer extra pigmentproblemen kan krijgen. Zeker als je het in de zomermaanden gebruikt. Dus er is de afgelopen jaren heel veel aan gewerkt om die irritatie minder te maken. Sowieso vanuit de Europese wetgeving moest het percentage retinol ook naar beneden. Want het was te hoog. Je mag volgens mij nu nog maar 0,3% hebben. Maar dat zeg ik nu even uit mijn hoofd. Want het was op een gegeven moment zelfs 1%. Mm-hmm. Er zijn derivaten gekomen die net iets minder irriterend werken. Formuleringen zijn aangepast met verzachtende stoffen eromheen. Maar ik kan er gewoon niet tegen. Ik kan ook niet tegen dat gevoel op mijn huid. Ik kom niet door die eerste periode heen dat je die irritatie hebt. Dus ik gebruik het niet.
0: Nee,
1: er zijn
0: het.
1: Ook andere stoffen die je kan gebruiken. Bijvoorbeeld niacinamide. Werkt ook geweldig.
0: Ja.
1: Prima alternatief.
0: Ja, volgens mij zet vitamine A en al die derivaten aan tot versnelde celdeling. En dan vraag ik me af of dat wel zo gunstig is. Want een cel heeft natuurlijk ook die telomeren. Dus kan een aantal keren prima delen. Maar op een gegeven moment gaat de kwaliteit van de cel misschien wel achteruit. Hoe vaker het deelt.
1: Ja, maar weet je. Kijk, het is wat anders of je het gebruikt als je 18 bent. En dat vind ik heel zorgelijk. Want ook al die jonge meiden zitten eraan. Terwijl ze het helemaal niet nodig hebben. En ze beginnen die huid veel te jong al te irriteren. En daar gaan dermatologen ook zo over tekeer. Dat verhaal van die telomeren. Ik weet eigenlijk niet wat de laatste stand van zaken is. Want vroeger, de ene wetenschapper zei, nee, je telomeren worden korter. De andere zei, nee hoor, het is niet zo. Ik heb geen idee wat de status op dit moment daarvan is. Maar in beginsel wordt je huid wel dunner. En dat gaf ik net ook aan. En dan is extra bescherming heel erg belangrijk. Je mag het ook niet overdag gebruiken, alleen 's nachts. En doe het bij voorkeur liever in de wintermaanden als er minder zonlicht. Of het zonlicht minder krachtig is. Althans de UVB-straling.
0: Ja. Dus jij doet eigenlijk
1: maar
0: ook
1: na verloop van tijd is het wel de bedoeling dat hij dikker wordt.
0: Als je dat vitamine A langdurig gebruikt, bedoel je?
1: Derivaten, die retinol-derivaten. En vitamine A-zuur, ja, dat werkt ongelooflijk krachtig. Maar goed, daar moet je voor naar de dokter.
0: Dus jij doet eigenlijk een pleidooi om gewoon vriendelijk en mild te zijn voor je huid, ook als je huid wat ouder is. Want uiteindelijk knapt hij daar misschien wel veel meer van op dan dat je hem steeds maar agressief benadert.
1: Weet ik niet. Weet je, dat is mijn idee, dat is mijn gevoel en dat is mijn leefstijl. Ik drink ook geen alcohol en er zijn wel meer dingen die ik niet doe. Maar er zijn ook mensen die zweren bij retinolhoudende crèmes. Ja, nou doe het gewoon vooral lekker als jouw huid daar goed op gaat. Ik heb voor mijn huid een andere methode gevonden en dat is heel erg gericht op het beschermen van het huidmicrobioom en het intact houden van mijn huidbarrière.
0: Ja.
1: Dat is een andere manier.
0: Ja. Maar natuurlijk is de ene huid ook de andere niet. Hè? De ene huid vraagt misschien om een andere aanpak dan de andere.
1: Ja, ja, absoluut. Maar het is wel zo dat het is een van de weinige stoffen waar heel veel wetenschappelijk onderzoek over te vinden is. Dat het werkt. Ja,
0: ja, en dat is al inderdaad in de jaren 80 of 70 al naar voren gekomen.
1: Ja, maar het is irriterend. En ik hou niet van dingen die irriteren. Want irritatie betekent per definitie een ontstekingsreactie. En dan moet de huid in actie komen om daar wat tegen te doen. Ik hou er niet zo van.
0: Nee, en maar het gaat wel jeuken en het ziet een beetje rood dan. Ja,
1: ja, het voelt warm. En gevoelig, je krijgt daar een gevoelige huid van. Ik vind dat een heel naar gevoel. Ja,
0: ja, snap ik goed. Nou, hartelijk bedankt, Monique, voor deze informatie.
1: Graag gedaan.

De oude regel dat je flink extra moet eten om spieren te kweken, die krijgt een belangrijke nuance voor mensen die al ervaring hebben met krachttraining. Nieuw onderzoek toont namelijk aan dat het toevoegen van extra koolhydraten aan het dieet niet leidt tot meer spiermassa of kracht, maar wel tot een toename van lichaamsvet. Bij ervaren sporters lijkt een kleine calorieoverschot of zelfs een onderhoudsdieet gecombineerd met voldoende eiwitten net zo effectief voor spieropbouw. Alleen voor beginners kan een groter calorieoverschot nog zinvol zijn om snelle initiële spiergroei te ondersteunen. De boodschap voor de gevorderde sporter is dus: liever geen onnodige vetopbouw door te veel te eten. En mensen met chronische sinusitis, een langdurige neusontsteking, hebben vaak lagere vitamine D-spiegels dan gezonde personen. En hoe lager de spiegel, hoe ernstiger de klachten lijken te zijn. Dit blijkt uit een analyse van meerdere studies. Echter, toen die patiënten in proeven extra vitamine D kregen, leidde dit niet tot een duidelijke verbetering van de symptomen. Onderzoekers concluderen daarom dat er wel een verband is, tussen dus neusontsteking en vitamine D, maar dat nog niet is bewezen of een tekort de oorzaak of het gevolg is van de aandoening. Meer onderzoek is daarom nodig voordat supplementen met vitamine D als standaardbehandeling kunnen worden ingezet. Maar vitamine D is sowieso wel goed voor het immuunsysteem. Dus als je een tekort hebt, en dat hebben best wel veel Nederlanders, dan is aanvullen wel slim. Dat zijn trouwens mijn woorden, hoor. Hier is Steve Miller.

0: blijf het leuk vinden als nummers opeens heel verrassend anders gaan klinken.
1: De Donderdag Days!
0: We hoorden de lange versie van dus de Steve Miller Band en Abacadabra.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Een kleine studie suggereert dat saffraanextract een waardevolle aanvulling kan zijn voor mensen met slaapproblemen door een longziekte. Deelnemers die naast slaapadvies ook saffraan gebruikten, rapporteren een betere nachtrust en minder vermoeidheid dan de groep die alleen advies kreeg. Omdat het onderzoek echter geen gebruik maakte van een nepmiddel en steunde op de ervaringen van de deelnemers zelf, kan het placebo-effect

0: uur 2 van de Donderupdate. Maar nu eerst het nieuws.
1: De Donderdag Down.
2: De Donderupdate gaat zo ver.
3: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
4: Agents die werken, Agent 24.
5: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
6: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
8: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
7: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwen.

0: vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
1: Clearly he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
0: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: tweede uur van de Donderdag Dates. En je hoorde Brian Ferry.
1: Frank Ruiters.
0: En Let's Stick Together. Een heel kort plaatje trouwens. Het is zo voorbij.

0: Je hoorde net Donna Summer. Dit was Sylvester. En daartussendoor hoor je nog de Dash Band en Let It Whip. Dit is de Donderdag Date. Met lekkere muziek voor jou. Disco Radio Action. Met zometeen Andrea Bleker over Sint-Janskruid. En ook Lianne Maan, automoleculair voedingsdeskundige over para, pre en postbiotica. Dus jij zit goed, blijf lekker hangen.
1: Dit is Radio 80, de Donderdag Date.
2: Donderdag Date met gezondheidsnieuws.
3: Gezondheidsnieuws.
0: Voor mensen tussen de 45 en 65 jaar is de combinatie van creatine en krachttraining de meest effectieve manier om sterker te worden en lichaamsvet te verliezen. Een nieuwe studie toont aan dat deze groep de grootste winst boekte in spierkracht en lichaamsbouw vergeleken met alleen sporten of alleen supplementen slikken. Opvallend was dat creatine ook zonder training de vetvrije massa leek te verhogen. Al waarschuwen experts dat dit waarschijnlijk door vocht vasthouden komt en niet door echte spiergroei. Voor de cognitieve functies werd geen enkel voordeel van creatine gevonden. De conclusie is dus, creatine werkt het beste als ondersteuning voor een actieve leefstijl, niet als vervanging daarvan. Nou, straks dus als gast, Andrea Bleker. Eerst deze Blind Date. Hier is Ginger.

0: Andrea Bleker is nu bij ons van kruidengeheimen.nl. Hallo Andrea.
1: Hallo.
0: Van harte welkom weer.
1: Dankjewel.
0: Vandaag hebben we als thema de al onbekende Sint-Janskruid, die vaak wordt gebruikt als een soort alternatief voor antidepressiva. Heeft hij inderdaad een soort stemmingsverbeterende werking?
1: Ja, dat klopt. Hij maakt mensen blij. En daarom hadden de duivel, daar is een verhaal over, die had een hekel aan Sint-Janskruid. Want iemand die blij is, daar heeft de duivel geen grip op. En daarom zette hij zijn klauwen in de plant. En daar, dit verhaal, daar kan je de juiste Sint-Janskruid kennen. Want er zitten namelijk een soort gaatjes in de blaadjes.
0: Oh.
1: Als je hem tegen het licht houdt, dan zie je, het zijn geen echte gaatjes, maar dan zie je iets, dat er licht door die blaadjes komt als het ware.
0: Hmm. Want ook deze kun je makkelijk vinden in Nederland?
1: Jazeker, hij groeit vaak in het wild. Maar het lastige is, er zijn dus meer planten die of Hypericum heten, want dat is de Latijnse naam, of Sint-Jan. Of er zijn meerdere soorten. En je hebt degene nodig met de kleine gaatjes in de bladeren. En die heet Hypericum perforatum.
0: Oh ja.
1: Perforatum.
0: Ja.
1: Dat zegt het eigenlijk al, hè?
0: Ja.
1: Dus als je zelf wilt gaan oogsten, moet je wel goed je erin verdiepen voordat je dat doet.
0: Ja. En je kan hem natuurlijk ook ergens kopen in de gedroogde vorm, want die is denk ik ook al om te verkrijgen bij de goede theewinkel.
1: Ja, klopt. Ja. Ze maken er ook pillen van, maar zelf denk ik altijd, een pil, dan halen ze de stofjes uit en ze stoppen er weer stofjes bij. En dan haal je eigenlijk de hele energie uit de plant. En dan is hij niet meer zoals hij was.
0: En wat is bekend over de werking van Sint-Janskruid?
1: Nou, Sint-Janskruid is een ontzettend goed kruid voor de lever. Maar mensen die medicatie slikken en ook de anticonceptiepil, dan kan Sint-Janskruid mogelijk theoretisch dat medicijn uitschakelen of de anticonceptiepil. En daardoor wordt dan inwendig gebruik afgeraden. Maar als je geen anticonceptie neemt of geen andere medicatie, dan kun je dat prima innemen.
0: Ja, en welke werking heeft het nu precies? Dus het doet iets met je stemming, maar vast veel meer. Dus het doet iets met je lever. Helpt het de lever ontgiften?
1: Ja, de lever gaat harder werken. Hm. En hij helpt ook wel. Ja, hij doet echt ontzettend veel. Hij zorgt voor een betere doorbloeding. En daardoor wordt het bijvoorbeeld aangeraden bij mensen die altijd koude handen en voeten hebben. En het is ook een kruid wat heel goed is voor de klieren. Het zorgt dat de klieren beter gaan werken. Het is dus goed voor de spijsvertering, voor het zenuwstelsel. Hij kalmeert het zenuwstelsel. En bij allerlei klachten, bij stress, bij angst, bij slapeloosheid. En wat hij doet, hij zet jou eigenlijk beter in je kracht. Hij maakt je sterker van binnen, waardoor je eigenlijk ook betere keuzes maakt.
0: Hm.
1: Het is ook een heel goed kruid voor kinderen. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar omdat hij je beter in je kracht zet, is het heel goed voor kinderen die ADHD hebben. Die blijven daardoor beter bij zichzelf.
0: Hm. Nou, meen ik me ook, als het gaat om de mogelijk negatieve effecten, te herinneren dat het de huid gevoelig maakt voor UV-licht. Klopt dat?
1: Ja, nou, als je af en toe een kopje thee neemt, dan heb ik daar nog nooit van gehoord dat iemand daar last van krijgt. Maar er kan ook olie van de plant worden gemaakt. En die olie die werkt ook pijnstillend. En die kan bij allerlei huidklachten gebruikt worden. Het werkt als een soort trekpleister. Dus als ik zelf als op blote voeten loop en ik heb een splinter in mijn voet, dan doe ik gewoon die olie op een wattenschijfje, dat plak ik op mijn voet. En dan 's morgens, dat laat ik gewoon 's nachts opzitten. En dan 's morgens dan haal ik dat wattenschijfje er weer af. En dan is die splinter er ook uit. Dus dat doet hij onder andere. Maar al zou je die olie gebruiken bijvoorbeeld om op je gezicht te smeren. Het is een hele fijne olie. En als je dan in de zon loopt, dan heb je kans dat je verbrandt.
0: Ja, dus niet als je die thee drinkt regelmatig, dat je dan merkt, mijn huid reageert nu veel duidelijker op de zon. Dat is niet goed.
1: Nou, ik heb er nog nooit van gehoord. En misschien als je in Turkije woont en daar 40 graden zon steeds hebt, dat misschien anders is. Maar hier, ik heb het nog nooit gehoord.
0: Nee. Is trouwens het gebruik van Sint-Janskruid ook af te raden als je al medicatie gebruikt, SSRI's zeg maar, die je stemming zouden moeten verbeteren?
1: Ja, omdat het dus andere medicatie kan uitschakelen. En dan wordt meestal eerder een ander kruid gekozen.
0: Ja.
1: Wat dan wel bij die medicatie mag.
0: Ja, oké. Okay. Ik onderbrak je even, maar wat is er nog meer bekend over de werking? En ook eigenlijk, wat zijn jouw persoonlijke ervaringen met Sint-Janskruid?
1: Nou, ik heb het een keer gebruikt bij... Ja, misschien heb ik jou dit al een keer verteld, dat weet ik niet. Er was een koe met een hele grote diepe wond. En begon te etteren en dat was echt een hele vieze wond. En toen heb ik onder andere Sint-Janskruid op die wond gedaan. En dat hebben we 24 uur laten zitten. En na 24 uur hadden we dan, nou, we hadden een heel compres gemaakt, hadden we dat van die koe af. En toen kwam in één keer al dat vuil kwam eruit. En dat was een wond, nou, ik denk echt wel van 10 centimeter in de vierkant. Die hele knie lag helemaal open. En die koe had ook heel veel pijn. En toen had ik ook thee gemaakt van Sint-Jan. En dat hebben we gewoon aan die koe gegeven. Gewoon op gevoel. Ik zeg, nou, geef maar een liter aan die koe. En die koe die had echt heel veel pijn. En op het moment dat die koe dus die thee gedronken had, ging ze weer eten en drinken. En met een week zat er een hele mooie korst op die wond. Dus het was echt enorm het effect daarop.
0: Hm. Kun je de thee van Sint-Janskruid ook voor langere tijd gebruiken?
1: Ja. En er is ook tinctuur te koop. Sommige mensen vinden tinctuur makkelijker. Dan zijn de inhoudstoffen op alcohol opgelost. En dan neem je een paar keer per dag wat druppeltjes van de Sint-Janskruid in.
0: En moet je verder nog ergens op letten? Dat je kan het nog combineren met andere kruiden of kan je dat beter niet doen?
1: Dat kan wel, alleen als je meerdere kruiden gebruikt en je krijgt er ergens last van, dan weet je nooit welk kruid het is. Je maakt het jezelf misschien een beetje moeilijk. Dus ik ben altijd, ja, ik adviseer meer, neem maar gewoon eerst één kruid en kijk maar hoe je erop reageert.
0: Nou, hartelijk dank Andrea voor deze informatie.
1: Ja, graag gedaan.

0: Cool, hè? Je denkt misschien, hoe kom je hier nou bij? Nou, ik luister wel eens naar de Franse radio en toen hoorde ik dit daar langskomen. Toen dacht ik, misschien leuk om te gaan draaien in de donderdag date. En ja, voilà. Dat was, moet ik wel goed zeggen, Laurent Voulzy en Rock Collection. De donderdag date. Daar ben je bij.
1: Restez belle, en pleine santé et en bonne forme avec de donderdag date.
0: En dat doe jij dus nu en dat doe je dus goed. Straks heb je nog te goed nog meer gezondheidsnieuws en Lianne Maan.

0: nieuws.
1: Yep, zijn we weer. Bij wat ook alweer?
2: De donderdagdate. Yep.
1: Een nieuwe studie onder profvoetballers suggereert dat de combinatie van de supplementen carnosine en L-tyrosine de prestaties op het veld en in het hoofd verbetert. Spelers die beide middelen samen namen scoorden beter op krachttest, sprinten en balvaardigheid dan wanneer ze slechts één van deze twee stoffen of een placebo gebruikten. Ook hun cognitieve functies, zoals de concentratie en de beslissnelheid, gingen erop vooruit. Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, benadrukken de onderzoekers dat dit de eerste studie is naar deze specifieke combinatie. En natuurlijk is meer onderzoek nodig om het effect te bevestigen. Het gaat dus om carnosine en L-tyrosine. Een grote analyse van 50 studies wijst op een verband tussen het drinken van suikerhoudende frisdranken en een licht verhoogd risico op alvleesklier- en darmkanker. Per extra glas steeg het risico met respectievelijk 9% en 7%. Opvallend was ook een samenhang tussen dagelijkse appelsap en een hoger risico op huidkanker, terwijl dranken met zoetstoffen geen duidelijk verband lieten zien. Onderzoekers benadrukken dat het hier gaat om statistische verbanden en niet om een direct bewijs dat deze dranken ook kanker veroorzaken. Toch vormt het een extra reden om de consumptie van toegevoegde suikers in frisdrank te beperken voor een algemenere gezonde levensstijl. En natuurlijk zo natuurlijk mogelijk te eten en te drinken, dat hoort erbij. Straks hier nu als gast Lianne Maan met informatie over parabiotica, prebiotica en postbiotica. En ken jij deze nog? Dit is de band Los Netos Bizarre. En Fade Away.

0: Er zijn diverse vormen van biotica, dus prebiotica, postbiotica en probiotica. Ja, dat verschil is waarschijnlijk bij een aantal mensen wel bekend, maar kun jij nog even heel kort zeggen wat het is? Lianne Maan, zij is bij ons, ortomoleculair voedingsdeskundige.
1: Ja, hallo.
0: Hi.
1: Ja, de meeste mensen zullen inderdaad wel bekend zijn met de naam probiotica. Dat is denk ik de bekendste vorm van biotica. Ja, we noemen het tegenwoordig inderdaad meer biotica, omdat er zoveel meer onder blijkt te vallen dan alleen de probiotica. Probiotica zijn natuurlijk de levensvatbare bacteriën. Dus dat zijn eigenlijk bacteriën, over het algemeen, meestal zijn die gevriesdroogd. Maar zodra je ze inneemt via supplement, dus ze komen ze in de maag terecht en worden daar eigenlijk wakker. Dus worden opgelost en worden wakker en ja, zijn levende bacteriën, dus komen in de darm terecht en produceren daar allerlei stoffen, butyraat, korte keten vetzuren, melkzuur, die gunstige effecten hebben op de darm en op de gezondheid in het geheel. Maar naast de probiotica zijn er ook nog andere vormen van biotica. Prebiotica is ook een bekende. Dat zijn natuurlijk de vezels die we kennen vanuit de voeding. En de prebiotica die zorgen ervoor dat de probiotica en het microbioom die van nature in ons darm voorkomen, dat die voeding krijgen. En dat die dus ook vanuit de prebiotica, dus vanuit de voeding, stoffen kunnen aanmaken. De butyraten, de korte keten vetzuren, de melkzuur, stoffen die uiteindelijk effect hebben op onze gezondheid. Dus dat zijn de probiotica en de prebiotica. En daarna zijn er nog twee wat nieuwere vormen van biotica. En dat zijn de parabiotica en de postbiotica. Nou, wat dat nu precies is, zal ik ook uitleggen. Postbiotica, daar zit eigenlijk al een beetje in de naam. Dat wil zeggen dat het stoffen zijn na de probiotica. Dus eigenlijk zijn het precies die stoffen die probiotica produceren. Dus de butyraat, de korte keten vetzuren en de melkzuur producten bijvoorbeeld. Daarnaast produceren bacteriën nog veel meer andere effectieve bioactieve stoffen. Dat worden dus de postbiotica genoemd. En je hebt nog de parabiotica. En de parabiotica, dat zijn probiotische bacteriën, maar die zijn doodgemaakt. Eigenlijk zijn, ze noemen dat heat killed, dus onder invloed van warmte zijn ze gedood. Dus ze leven niet meer. Mm-hmm. Maar nu blijkt uit toch wel ook de laatste studies dat zelfs als een bacterie doodgemaakt is en niet meer leeft, maar het lichaam kan daar nog wel heel veel gezondheidseffect uit krijgen. En dat heeft te maken met de structuur van de bacterie. Die is namelijk nog intact. En vooral de structuren die op de celwand zitten, de cel-envelop van een bacterie. En dat zijn bijvoorbeeld ook de postbiotica die daarin zitten. Maar ook eiwitstructuren die op de celwand zitten van het probioticum, dus van een bacterie. En die hebben gunstige effecten in het lichaam. We kunnen bijvoorbeeld LPS binden. Of kunnen pathogenen binden. En daarmee ook een gunstig effect hebben in de darmen.
0: En werken ze daarmee sterker of juist zwakker of heel anders dan de gewone probiotica die levend is, de levende cultuur?
1: Nou, de vergelijking hebben ze nog niet zozeer gemaakt, dus dat is nog niet goed bekend. Maar wat wel bekend is dat het in ieder geval effect heeft. Dus het is, doet zeker iets, net als dat de probiotica doen. Dus dat is natuurlijk wel ook wel interessant. En wat vooral ook hierin belangrijk is, is dat waar probiotica zijn afhankelijk voor hun overleving van hoe ze bewaard worden, hoe ze bijvoorbeeld opgelost worden. Ga je het in een warme thee bijvoorbeeld oplossen of in warm water, dan ja, of te heet water. Dan gaan ze dood en heb je er alsnog niet heel veel aan. Maar ook bijvoorbeeld maagsap, galzouten, daar zijn probiotica afhankelijk van. En die moeten dat wel kunnen overleven. En we zien toch ook wel dat heel veel van de probiotica dat stukje niet overleven. En daarom worden er vaak heel hoge hoeveelheden probiotica in een product gestopt. Zodat een klein deel daarvan in ieder geval levend aankomt in de darm. Mm-hmm. En bij de postbiotica en de parabiotica, die zijn dus niet worden niet beïnvloed in hun werking op de maagsap of op de galzouten of andere verteringssappen. Dus je weet eigenlijk dat wat je daarvan ook inneemt, dat dat ook daadwerkelijk in de darm aankomt en daar ook effect van heeft. Het voordeel van de probiotica, moet ik wel zeggen, is dat die bacterie natuurlijk leeft. Dus als het zich aan gaat hechten in de darmwand, kan het daar ook gaan uitgroeien en meer, ja, eigenlijk meer een beetje een kolonie gaan vormen. En ja, de gunstige eigenschappen ook verder in de toekomst. Het zou wat langer kunnen werken als hij goed aanhecht in de darm. Nou, is niet goed bekend in hoeverre probiotica ook echt koloniseren in de darm. Dus we denken eigenlijk vooral dat het meer een tijdelijk effect is. Zolang je probiotica gebruikt, heb je baat van de gunstige eigenschappen, de gunstige stoffen die door die probiotica gemaakt worden in de darm. Maar zodra je stopt met gebruik van probiotica, gaat dat eigenlijk effect ook weer heel snel weg. Tenzij ja, je eigen microbioom daarmee ook veranderd is, doordat je bijvoorbeeld anders bent gaan eten of dat je minder stress ervaart. En bij de postbiotica en bij de parabiotica, ja, heb je het, is het eigenlijk het effect wat milder. Wel wat directer, want je hebt direct eigenlijk de stoffen die geproduceerd worden door de probiotica neem je in. En bijvoorbeeld bij mensen die toch wat last krijgen, sommige mensen die kunnen niet heel goed tegen een probiotica, dat je toch wat een opgeblazen gevoel kan krijgen bijvoorbeeld. Daar kan een post of een parabiotica juist wat milder werken. Wat milder effect kan dat hebben.
0: Zijn postbiotica en parabiotica dan vooral aan te raden bij mensen met een dysbiose of met andere pathogenen in de dikke darm?
1: Ja, bij pathogenen zijn vooral ook de parabiotica interessant, omdat die dus ja, de stoffen bevatten die op de celmembraan ook zitten en die pathogenen kunnen binden. Probiotica kunnen dat overigens ook, dus ja, er is niet één keuze die voor iedereen zeg maar het meest geschikt is. Dus voor de een zal het één product beter werken, voor de ander zal een ander product beter werken. En zo geldt het ook tussen verschillende vormen van biotica. Dus waar de een goed werkt, doet op probiotica, kan het bij een ander persoon niet hetzelfde effect laten zien. Maar het kan bijvoorbeeld wel heel goed effect laten zien op postbiotica. Dus we kunnen niet zo goed zeggen dat het een probiotica of een postbiotica altijd het beste is. Het is echt per persoon kijken wat werkt. En dus vooral bij de mensen die wat gevoeliger reageren op probiotica, zou dus een postbiotica of een parabiotica wel zinvoller kunnen zijn.
0: En hoe ga je naar of het werkt? Ga je dan elke keer weer opnieuw die populatie in kaart brengen met een onderzoek van je darm? Of ga je meer kijken naar symptomen?
1: Ja, in dit geval kijk je wel meer naar de symptomen. Bijvoorbeeld maag-darmklachten, opgeblazen gevoel, obstipatie, misselijkheid wellicht. Dus ja, hoe dat zich ontwikkelt. Je zal niet zo heel snel effect zien op uiteindelijk het microbioom. Dat zou ik wel eerder verwachten als je prebiotica bijvoorbeeld gebruikt. Of zeker vanuit de voeding. Dus als je echt je voeding gaat aanpassen en structureel gezonder gaat eten, dan heeft dat zeker effect op je microbioom. Dus dan zal je dat ook wel zien op onderzoek wat je daaruit doet. Maar ik denk, en dat is ook best wel prijzig, microbioomonderzoek. Dus ik denk dat het makkelijkst is om het effect te monitoren is door ja, goede anamnese en goed uit te vragen hoe klachten zich ontwikkelen.
0: Ja, nou heel interessant. Vooral ook over die parabiotica. Dat is een vrij nieuw begrip.
1: Ja.
0: Dankjewel, Lianna.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Tot de volgende keer.

0: Frank Sinatra. En een ode aan de summer wind.
1: Gezondheidsnieuws.
0: De vraag of veel vet en cholesterol in de voeding het risico op alvleesklierkanker verhoogt, krijgt een heel duidelijk antwoord na analyse van 25 studies. Hoewel oudere onderzoeken wel een verband suggereerden, tonen de meest betrouwbare, langdurige studies geen enkele samenhang tussen de inname van vet of cholesterol en deze specifieke vorm van kanker. De eerdere waarschuwingen lijken dus niet onderbouwd door het best beschikbare bewijs. Vooralsnog zijn dus vet in de voeding en cholesterol geen onafhankelijke risicofactoren voor het ontwikkelen van alvleesklierkanker. En nieuw onderzoek laat zien dat omega-6 vetzuren niet over één kam geschoren kunnen worden wat betreft het risico op oogschade bij diabetes. Een hoge spiegel van het vetzuur linolzuur bleek samen te hangen met een lager risico op diabetische retinopathie, terwijl een hoge spiegel van arachidonzuur juist met een verhoogd risico samenhing. Omdat de bevindingen vooral uit observationeel onderzoek komen, bewijzen ze niet dat het eten van meer omega-6 de ziekte voorkomt. De studie benadrukt wel dat het type vetzuur in het bloed een belangrijke aanwijzing geeft voor de gezondheid van de ogen bij mensen met diabetes. Ja, en dit herken je natuurlijk wel, hè? Dit is Tina Turner. Normaal zou ze nu al lang al zingen, maar dit is de lange versie. We genieten van The Typical Man.

0: zo'n kleine reactie.
1: Oeh.
0: Voilà. Ik vind ook de videoclip van dit nummer best wel heel vet. Van die Tina Turner's Typical Male. Ja, ik vind het een van haar leukste eigenlijk. Had je dat al door?
2: De donderdagdate.
0: Oftewel... For the outro.
3: This has been another transmission of the Donderdag Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, thedonderdogdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time.
0: Oftewel, hey, heel graag tot de volgende keer. Zelfde plek, zelfde tijd. En kijk nog even op dedonderdagdate.nl. Groetjes vanaf hier. Ik ga lekker naar huis rijden met vanaf deze radiostudio. En zo, dus, zie ik jou gewoon weer dezelfde plek volgende keer bij de Donderdagdate. Het laatste voor vanavond, Chuck Mangione.

0: deze uitzending nog een keer horen?
1: Woo! Yeah!
0: Kijk dan op dedonderdagdate.nl.
2: De Donderdagdate!
3: Straks op Radio 80, de Flashback Show.
2: Altijd stralen!
4: Radio 80!
5: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
6: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
3: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten.
2: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn.

0: Seferin wil zich niet mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

uitsmijting. Hey ho Rosie. Welkom bij de Flashback Show. Met leuke muziekjes, heerlijke gouden ouwe op je radio. Ken het dat ik u kan? Of kan het dat ik u ken? Hoe staat het nou, Roy? Zwarte panter.

0: Ja, daar zijn we weer met musicals. Vandaag hebben we Shirley Bassey met Big Spender.
1: The minute you walk in the joint,

Big Spender, hè, uit Sweet Charity van Shirley Bassey. Dat was voor het eerst vandaag de rubriek The Musical. En straks komt hij nog een paar keer terug met weer andere leuke liedjes. Maar eerst een gouden ouwe rood-wit-blauwe. Frank Boeien, zwart-wit.

actueel kan een oude plaat zijn. Zwart-wit, dat was Frank Boeien. En de muziek gaat weer lekker door. Hier in de Flashback Show. John en Vangelis. Somehow, I'll find my way home. Met of zonder TomTom.

Somehow I'll find my way home. En dan schakelen we gewoon alsnog die TomTom in, hoor. Kom je er wel? Ja, dan nu iets heel bijzonders. Een goochelnummer op de radio. Zij zegt, hoe kan dat nou? Maar dit is gewoon Donna Summer en die doet het gewoon. Could it be magic?

The Magic of Radio. The Flashback Show. Gouwe ouwe, rood-wit-blauwe. Hier is Leen Jongewaard en de schuld van het kapitaal.

0: Geen jonge waard, live opgenomen. Het is de schuld van het kapitaal en volgens de productie komt dit uit een James Bond film. Is dat zo weer?
1: Ja, is
0: het
1: ook een James Bond film?
0: Een all-time high. Rita Coolidge.

0: Peter Coolidge, we're an all-time
1: high. My name is Bond, James Bond.
0: Desmond Dekker en Jezus. Heeft u het nooit eens dat u zich achter de oren krabt en denkt, it Mac? Nou, ik niet, maar zij wel.

0: te verwarren met Franse frietjes en hamburgers, want die krijgen vandaag niet.
1: Ben veel te dik van.
0: Dit is niet de boot van Sinterklaas.
2: O, jawel, het is wel een boot van Sinterklaas.
0: Pieters! Nee hoor, die komt nog lang niet. Die komt nog lang niet. Dit is de Nightboat to Cairo.

0: heel merkwaardig. Ik had hier vroeger een singeltje van. En die moest niet op 45, maar op 33. Ja, het nummer was waarschijnlijk te lang geworden. Nou ja, kan gebeuren. Nightboat to Cairo. En dat was dan madness. En ik wil niet arrogant overkomen, maar één ding kan ik u verzekeren.
1: I am the magnificent. I'm back, but the shaker was so boss, most thundering, storming,

0: een mooi liedje. Maar een pracht liedje, Ingrid.
1: Ja, zeker.
0: En ik heb ze ook gezien in het echte. Edelweiss is een prachtig bloempje. Het groeit in de bergen. En je mag ze absoluut niet plukken, want ze zijn beschermd. Er staan gigantische megaboetes op. Maar het liedje was toch wel echt leuk. Kershaw en het onopgelaste raadsel.

0: Brooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
4: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end, or mean that the whole of the investigation was unlawful.
3: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op

0: Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.
2: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

0: Oh, dit is uur 2 alweer. Gaat die tijd snel, hè?
1: Ja, welkom bij uur 2.
0: En hier is Soft Cell, allerlei kleurtjes. Zo'n soort van zebra, als je tegenwoordig wel eens hebt, hè? Ja, ja, op straat moet ik, hè, zo'n zebra. Met allerlei kleurtjes, ja. Met zo'n regenboogding.

0: Wat een mooie.
1: Ja, wel een mooie, hè?
0: Ja, schitterend. En ze komen binnenkort weer naar Nederland, hè? De Cats.
1: Ja.
0: Ja, de musical Cats die komt weer in de Nederlandse theater. In een vernieuwde versie dan. Gauw ouwe, rood en blauwe. 1 miljoen sterren. Frank Boeien.

0: Donna Summer en I Feel Love. Ja, iets van 60 jaar geleden werd de musical Ja Zuster Nee Zuster in de originele versie uitgezonden. En nog altijd kent iedereen al die liedjes er wat uit zijn hoofd.
1: Maar de musical is nu ook weer geweest, dus...
0: Ja, daarom. Maar we draaien nog één keer mijn oude opa.
2: Elke zondagmiddag...

zuster Clivia en Gerrit. Mijn oude opa was dat. Ja, zuster. Nee, zuster. De muziek gaat weer lekker door. 1983, Yellow and I Love You.

Darkness and One Step Beyond. Met een heleboel echootjes erachteraan. En de man gaat de muziek, die loopt alweer hoor. You can get it if you really want. Desmond Dekker.

you can get it if you really want Desmond Dekker and the Aces. En hier is een hele oude van Millie Small.

The Dancehall Days. Dat was Wang Chung. Dan nu een hele mooie van Dennis de Jong. Ik had nog nooit van de goede man gehoord. Maar hij heeft een hele mooie gemaakt in 1985. En die heette Desert Moon.

0: vond het een heel leuk liedje en ik kende het wel, maar ik wist niet dat het uit een musical was.
1: Ik
0: en
1: ook zo niet, ik wist ook niet dat het uit een musical was.
0: Nee, zo leer je nog eens wat op jouw dag. Ook, we krijgen nu een beetje een geleid projectiel. Hè? Oh, dat is ook zo mooi, hè. Matija Bazar.

0: jaar. En dit wordt de uitsmijter.
1: Tot volgende week bij de Flashback Show. Op het 80 aan tafel. Tot volgende week.
0: Dankjewel, Ingrid. Barbara Streisand en Barry Gibb. Guilty.

bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
2: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden en we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
1: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het schaatsseizoen op de ijsbaan De Meen start vrijdag 16 oktober. De opening valt in de herfstvakantie en wordt gevierd met het Alkmaarse IJsplein. Een middag speciaal voor gezinnen. Nieuw dit seizoen is dat De Meen op veel vrijdagavonden geopend blijft tot 22:30 's avonds.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
2: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Tot en met september zijn meer dan 1700 bestuurders met het mobieltje geflitst op de N242. Begin juni werd een focusflitser bij Heerhugowaard Zuid geplaatst en die is begin augustus verplaatst naar een plek ter hoogte van tuincentrum Ranzijn in Alkmaar. De focusflitser langs de N244 bij Westgrafdijk flitste van mei tot en met september rond 330 bestuurders. Het totale boetebedrag is ruim €400.000. De Alkmaarse wijk Over die West gaat volgend jaar op de schop. De straat in de richting en de riolering moeten worden vervangen. Een aantal wegen worden meteen aangepast naar 30-kilometer-zones met versmallingen en drempels. Veel bomen zijn in slechte staat en worden gekapt, maar uiteindelijk wordt Over die West groenig en klimaatbestendig. Inmiddels is de aanbesteding gestart. De herinrichting loopt van 2027 tot 2029. Uitgeest verwacht vanaf 2028 weer financiële tekorten. Dat blijkt uit de nieuwe begroting voor 2027 van de gemeente. Voor volgend jaar is er nog een klein overschot. De gemeente wil blijven investeren in woningbouw, jongerenwerk en extra trainingsruimte voor voetbalclub FC Uitgeest. Ook wordt €60.000 uitgetrokken om de proef met de nachttrein een jaar te verlengen. De gemeenteraad moet de begroting nog bespreken. De politie heeft een grote alcohol- en drugscontrole uitgevoerd in Alkmaar. Daarvoor werden woensdagavond automobilisten onderzocht op de Nieuwe Schermenweg. Dat is een belangrijke toegangsweg tot de binnenstad, waar op dat moment de viering van Alkmaar Ontzet van start zou gaan. Uit de eerste gegevens bleek dat er 3 keer alcohol en 3 keer drugs was gemeten. Maar ook op andere locaties waren er woensdag controles. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Doodlena.

0: Gaatsagenda.
1: Tussen Bergen en Schorrol aan de voet van de duin ligt Galerie Klein Zwitserland. Een verrassende plek waar je ongedwongen van de ene kunstkamer naar de andere dwaalt. In het voormalige verzorgingshuis zijn zo'n 30 kamers ingericht als eigen expositieruimte. Elk met een eigen sfeer en invulling. Dat zorgt voor een afwisselende route vol verwondering, waar je met gemak een uur langer rondkijkt.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorrel. In Egmond binnen, naast de abdij, staat een klein kerkje. De Buurkerk, voorheen protestants, maar nu weer in het bezit van de abdij. Iedere twee weken op maandagavond komt men samen om op adem te komen. Het licht wordt gemaakt, geluisterd naar een verhaal gebaseerd op de vele verhalen uit de Bijbel. Het wordt stilgemaakt en er kan alles voorgelegd worden aan de eeuwige. Daarna is de afsluiting met koffie of thee, maar niet voordat er is geluisterd naar wat de dieren in de verhalen van Toon Tellegen ons leren. Wees welkom en kom samen op adem met pastor Nico Knol en Marius Prijn in de Buurkerk aan het einde van de Abdijlaan in Egmond binnen. Op maandagavond 12 oktober aanstaande om 19:30 en dan steeds iedere twee weken. Een vrijwillige bijdrage wordt na afloop zeer op prijs gesteld, maar wel contant. Een stil punt. Elke laatste vrijdagavond van de maand is het de gelegenheid om samen met de broeders te mediteren in de Abdijkerk. De meditatie is een oefening in aandacht. Een aanrader voor iedereen die een stil punt in het leven zoekt en af en toe samen wil oefenen. Het mooie van deze oefening is dat het niet ver van het gebed en dienstbaarheid afstaat. Van de heilige Benedictus werd gezegd dat hij woonde bij zichzelf en zijn leerlingen de weg via een geaarde spiritualiteit wees. De meditatie begint om 19:00 met een korte inleiding en kleine instructie om op gang geholpen te worden. De meditatie duurt tot ongeveer 19:50. Voor wie wil, zijn er aansluitend de complete. Het laatste gebed van de monniken op 19:45. Kijk voor het volledige programma en inlichtingen op de site van de abdij. abdijvanegmond.nl /bezinningsaanbod. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en een bezinningsvolle en zomerse week.
1: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: Inzet pakt uit Linda Karels. Dag Linda.
1: Hoi.
0: Fotograaf, een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Gelukkig begint het bij jou ook weer te komen en om te starten.
1: Zeker. Ja hoor, we gaan gewoon door.
0: En eigenlijk de aanleiding dat we elkaar weer spreken is... je hebt zulke prachtige foto's van de paddenstoelen weer gemaakt. Want ineens komen ze weer op, hè?
1: Ja, het is nu dat het lekker regent... dan schieten de paddenstoelen de grond uit. En elk jaar is het weer anders. Dus,
0: ja?
1: Ja.
0: Hoe zie jij dat in een fotografisch oog?
1: Nou, ik ben een aantal keren met de paddenstoelen-expert ook op pad geweest. Het is maar net hoe vocht het is, wat de temperatuur is. En dat maakt of een paddenstoel ontpopt of niet. Dus het ene jaar is de ene paddenstoel heel veelvuldig en het andere jaar weer een andere paddenstoel.
0: Ja, want ondanks het is best wel droog geweest, de afgelopen zomer ook.
1: Ja.
0: Tot laat toe eigenlijk. En heeft dat nog invloed of weet jij dat niet?
1: Ja, dat zal zeker invloed hebben, omdat er dan weer andere paddenstoelen zijn die dan weer ontpoppen. Dus nu is het heel vochtig. En dan met temperatuur. Sommige paddenstoelen komen echt maar heel soms op.
0: Jeetje, ja, bijzonder.
1: Dus,
0: maar het blijft een bijzondere ding, hè?
1: Ja, en de grond maakt ook welke paddenstoelen er komen. Dus ik geef bijvoorbeeld een workshop expres op landgoed Ter Koelster, omdat dat al best een relatief oud landgoed is. Maar ga je de duinen in, dan heb je weer hele andere paddenstoelen, omdat we hele andere grond hebben.
0: Ja. Geef je ook cursussen in paddenstoelen fotograferen nu dit seizoen of niet?
1: Ja, op 2 oktober is de workshop weer op landgoed Ter Koelster. Dus dat is heel leuk. En dan zijn we ook in de theekoepel daar. Superleuk.
0: Zo, en dan kunnen nog aanmeldingen komen?
1: Naar de paddenstoelenworkshop, daar kun je op de reservelijst. Maar je kunt wel even op de website kijken voor andere workshops en cursussen die gaande zijn. We zijn trouwens in het voorjaar, dan zijn er hele bijzondere sneeuwklokjes. Dan zijn we ook op landgoed Ter Koelster.
0: Oké, dat is weer van komend voorjaar.
1: Ja, dat is in februari zo'n beetje. Dus als de eerste kopjes weer boven komen, dan heb ik ook weer een workshop daar.
0: Oké. En verder dit najaar, deze winter?
1: In het najaar heb ik nog cursus basis- en vervolgcursus. Dus gewoon echt leren fotograferen. Op de vrijdagochtend, die zit ook al hartstikke vol. En dan als het echt zo rond het dan gaan we Lightroom cursus, dus foto's bewerken.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: Tof.
1: En dan volgend jaar weer. Ja, je kunt je sowieso weer inschrijven volgend jaar.
0: Ja, lindekarels.nl.
1: Nog
0: steeds, ja.
1: Nog steeds.
0: En Linda, over de paddenstoelen nog even terug, hè. Als je nou niet helaas bij jou kan, kan je nog wat tips geven voor mensen die paddenstoelen op de foto werken?
1: Oh, zeker. Heb je een lens, bijvoorbeeld een macro lens of voorzetringen, dan kun je van heel dichtbij fotograferen. Dat is heel tof. Ga echt dicht bij de grond zitten. Tip is ook, kijk echt heel goed rond. Want als je door het bos gaat wandelen, dan denk je, nou, ik zie helemaal geen dag. En zodra je eigenlijk wat langzamer gaat lopen en goed gaat kijken, Dus goed kijken en echt van dichtbij. Ja. Dat kan ook al met je telefoon.
0: Ja, geniet ervan.
1: Ja, echt.
0: Prachtig in ieder geval. Op Facebook zijn ze te vinden, jouw mooie paddenstoelen.
1: Ja, zeker.
0: Tof.
1: Zeker.
0: Linda, dankjewel weer.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Graag gedaan, succes komt te doen.
1: Doei. Ja.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger, bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ik ben Verschuren met het NOS Journaal. De Gouden Televisering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dit jij verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nido Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd.